0: Vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioXBeats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioXBeats voor nieuwbouw en renovatie. BioXBeats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
4: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Oh, Fireball.
1: De muziek van Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 7 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
3: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
2: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
4: I'm never happy with the draw, but watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
2: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
9: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
10: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending ontvangt een bekende Hillegommer een Hillegomse lelie voor 30 jaar aan inzet in de gemeente Hillegom. Horen we het geheim van echte liefde bij een 50 jaar bruidspaar? Hoor je welke lessen Noordwijkse Mirjam heeft geleerd in haar leven? En horen we hoe het staat met het kruispunt N207 en N208? Dat en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
9: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin en Bollenstreek.
10: Een collectief van ondernemers en inwoners uit Teylingen heeft gepleit voor één grote opvanglocatie voor asielzoekers als mogelijke invulling van de spreidingswet. De groep heeft hierover een anoniem een brief aan de gemeenteraad van Teylingen gestuurd en heeft gesteld dat één centrale locatie makkelijker te organiseren is dan meerdere kleine plekken. Het collectief heeft al eerder een mogelijke locatie voorgesteld. De brief is voor bespreking tijdens de commissievergadering van 12 oktober ingepland. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft de gemeenteraad gevraagd voorlopig positief te adviseren over nieuwbouw aan de Juliana en Beatrixstraat in Voorhout. Daarbij zijn plannen gemaakt om 43 sociale huurwoningen te slopen en 70 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Omdat een deel niet binnen het huidige omgevingsplan past, is advies van de raad nodig. Na een positief advies zal de ontwerpvergunning ter inzage worden gelegd. De gemeente Katwijk heeft weinig belangstelling gevonden voor georganiseerde activiteiten tijdens de komende jaarwisseling. Het college heeft 75 verenigingen benaderd voor een alternatief programma vanwege het landelijke verbod op consumentenvuurwerk, maar geen vereniging heeft een activiteit willen organiseren. Wel heeft de Stichting Katwijkse Activiteiten met de gemeente aan plannen voor een vuurwerkshow gewerkt. Voor georganiseerde vuurwerkactiviteiten zijn 2 ontheffingen aangevraagd, waarvan er 1 is ingetrokken en de andere nog wordt beoordeeld

0: Peter Ruigrok uit Hillegom is donderdag op zijn werk verrast door burgemeester Roberto ter Hark met een speech en de onderscheiding de Hillegomse lelie. U hoort Peter Ruigrok over wat er in de ochtend is gebeurd.
1: Nou, ik werd bedankt voor hetgeen wat wij in het afgelopen jaren allemaal gedaan hebben voor de gemeenschap.
0: Ja. En wat voor dingen zijn dat dan?
1: Ja, dat is veel meer dan ik op kan noemen, denk ik. Maar bijvoorbeeld hoofdsponsor van de voetbalclub Hillegom, tennisverenigingen, biljartverenigingen, Hillegoms muziekfeest. Ja, dat is zoveel wat we allemaal doen. Corso, Vierdaagse, alles, overal alles sponsoren we.
0: Dat is een ongelooflijk getal. Ja, waarom doe je dit eigenlijk?
1: Ja, omdat we het leuk vinden en het kan leiden.
0: Ja. En is dit al iets dat je altijd al hebt willen doen? Is dit iets, wat ze zeggen ook 30 jaar...
1: Ja, ik heb toen nog bij stilgestaan dat ik daarheen ging groeien om dat te willen gaan doen. Maar het is helemaal zo gegroeid.
0: Ja, ze hadden het ook over een bekende Hillegommer. Voel jij je ook zo?
1: Nou, niet echt. Nee. Ja. Ik hoef niet zo bekend te zijn eigenlijk.
0: Ja, en ze hadden ook dit bezoek hadden ze een beetje vermomd. Wat dacht jij dat er vandaag aan de hand was?
1: Nou, eigenlijk niks. Ik had het niet in de gaten.
0: Ja, er waren taartjes en alles, maar...
1: Taartjes, maar de jongen die was in dienst. Dat viel wel op natuurlijk, want gisteren was hij net jarig en vandaag weer een jaar. Dus dat viel wel op dat er iets apart was. Maar ja, dat kan gebeuren.
0: Ja, en toen zag je Roberto ter Hark binnenlopen.
1: Dan denk ik, kom je voor mij? Maar hij kwam voor mij.
0: Ja, hoe vond je het om die toespraak te krijgen?
1: Heel mooi, ja. Het is wel mooi om daar netjes voor bedankt te worden, inderdaad. Dat is leuk, toch wel. Ja.
0: En wat ga je nu doen met de padding?
1: Ja, die gaan we netjes bewaren. Ja, die gaan we af en toe opdoen. Ja. Speciale gelegenheden en zo. Ja.
0: Zou je nog iets hebben om het aan te moedigen voor andere mensen om ook mee te doen in de maatschappij op deze manier?
1: Ja, dat is lastig om daar een oordeel over te geven wat andere mensen moeten gaan doen. Dat moet uit zichzelf komen, uit de mensen vandaan, of ze dat willen of niet. En ja, nou, wij willen dat graag en hebben de mogelijkheid om het te kunnen doen. En zoveel mensen zijn er natuurlijk ook niet die het allemaal kunnen doen ook.
0: Ja.
1: En als je het dan kan doen, is het leuk als je het doet.
0: Ja. En je hebt het al 30 jaar gedaan, hoe lang ga je nog mee door?
1: Nog minimaal een jaar, 30, 40.

0: Donderdag heeft burgemeester Jasper Nieuwenhuizen een aantal echtparen uit de gemeente Lisse uitgenodigd die in de maanden juli, augustus en september 2026 hun huwelijksjubileum hebben gevierd. De burgemeester heeft dit tijdens een informeel samenzijn gedaan en deze echtparen persoonlijk gefeliciteerd met hun jubileum. Verslaggever Ambra Steensma sprak met een van deze paren.
1: Ik heet Tesma Begovic en ben ik oorspronkelijk uit Bosnië en Herzegovina, maar woon ik in Nederland en in Lisse 33 jaar.
2: Ik ben Ibrahim Begovic.
3: Hoe heeft u elkaar ontmoet?
1: Dit is een lange verhaal. Wij hebben ons in ex-Jugoslavië, in een stad, waar komen wij vandaan? Dat hebben wij daar leren kennen en daar ook zijn getrouwd. Maar omdat wij hier wonen en van jubileum van 50 jaar zijn wij door gemeente Lisse uitgenodigd.
3: Heeft u ook uw jubileum van 50 jaar daar ook gevierd?
1: Wij gaan met onze kinderen en kleinkinderen over een week weg naar bestemming. Waar zijn wij wel met onze Kubelikreis geweest. En dat is de stad Dubrovnik in Kroatië.
3: Wat is het geheim van 50 jaar huwelijk?
2: Ja, liefde, verliefd zijn eerste. En bij ons is nog steeds een sterke liefde.
1: Lange koebeleek en dat is nemen en heven.
2: Ja, heven, ja.
1: En begrip begrijpen. Dan is, ja, uiteraard liefde blijft. Maar er moet wel ook altijd vol begrip en gesprekken. Als dat iets misgaat, praat mij daarover.
3: Ja, dus u bent nog steeds echt wel verliefd op elkaar. Ja.
1: Inderdaad.
3: Ja. Heeft u een groot feest gevierd of heeft u het een beetje klein gehouden?
1: We hebben dat niet grote feest wel gevierd. Was ook een mooie gelegenheid voor familie en vrienden. En nou ja, dat was niet enorm groot. Maar wij hebben met z'n twee heel lang voor jaren, ja, 50 jaar geleden, voor 3 weken bijna weg geweest. En dat betekende ook heel veel. Dat kost ook veel geld destijds. Maar ja, wij hebben dat al daarvoor gespaard.
3: Wat waren uw mooiste herinneringen van uw trouwdag?
2: Ja, de huwelijksreis. Dat was echt fantastisch. Wij zijn, ja, dit is een bekende stad, van Mostar naar Dubrovnik gegaan, dan naar Ulcin. En dat zijn echt mooie steden en mooi. Het was echt een fantastische reis.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: 12 verblijfsaccommodaties in Warmond hebben bezwaar gemaakt tegen de geplande verblijfsbelasting van de gemeente Teylingen. De ondernemers hebben in een brief zorgen geuit over de verdeling en hoogte van de belasting, die vanaf 1 januari 2027 moet gelden. Voor kampeerders is €1,25 per persoon per nacht voorgesteld en voor andere overnachtingen €2,50. De campinghouders hebben daarnaast kritiek geuit op de communicatie van de gemeente en de vrijstelling voor dagjesmensen en bezoekers op het water. De politie heeft aangekondigd de komende maanden met een mobiel politiebureau naar Noordwijk te komen. Inwoners kunnen daar zonder afspraak terecht met vragen, zorgen of informatie, als onderdeel van een landelijke proef om de politie zichtbaarder en bereikbaarder te maken. Het mobiele bureau heeft meerdere bezoeken bij de bibliotheek aan de Akkerwinde en op de Hoofdstraat gepland. Er zal steeds een politie aanwezig zijn en op sommige momenten zullen ook BOA's aansluiten. De gemeenteraad van Katwijk gaat op 1 oktober een verzoek bespreken om een referendum te houden over het ontwerpbesluit rond de komst van farmaceut Eli Lilly. De referendumcommissie heeft vastgesteld dat het verzoek aan de voorwaarden voldoet, maar heeft ook een dilemma gezien. Een referendum zou pas na een besluit over de vergunning kunnen plaatsvinden. De voorzitter van de gemeenteraad heeft daarom voorgesteld geen referendum te doen, waarna de raad hierover donderdag een besluit gaat nemen.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag begint plaatselijk met mist. Die lost in de ochtend op, waarna de zon steeds meer ruimte krijgt. Het blijft droog. Vrijdagmiddag is het zonnig met enkele stapelwolken. De temperatuur stijgt naar ongeveer 20 graden. Er staat weinig wind uit zuidelijke tot zuidwestelijke richting. Vrijdagavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen. De wind blijft zwak. Later daalt de temperatuur duidelijk.

0: paardencoach, schrijfster en psychosociaal therapeut Mirjam Rutte gaat een nieuw boek uitbrengen. Binnenste buiten, welke lessen leef jij? Het boek is een verzameling van eerdere blogs met levenslessen. U hoort verslaggever Jordan de Haas Marjan interviewen.
1: Het staat eigenlijk meer uit losse stukjes van dingen die ik heb meegemaakt in de praktijk, buitenpraktijk in Noordwijk. En elke klant brengt een verhaal met zich mee. En ja, regelmatig word ook ik weer daardoor aan het denken gezet. En ja, het is meer korte stukjes. Ik zeg, het is eigenlijk een boek om op je nachtkastje te leggen, om af en toe eens in te bladeren bij een onderwerp te kijken wat bij jou speelt. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien.
2: Maar je zegt, het leest misschien lekker weg. Het is zo'n nachtkastboekje. Ja. Ja. Maar de titel is al filosofisch. Binnenste buiten, welke lessen leef jij? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, het gaat om, het zijn wel allemaal korte stukjes. Maar elk stukje dat je leest, geeft een gedachte of een manier om over dingen zelf na te denken die je in je leven meemaakt. En om een simpel voorbeeld te noemen, dat is meteen ook het eerste verhaaltje. Dat gaat, kijk, we lezen allemaal, of lazen misschien vroeger allemaal, de Donald Duck. Het leven is niet zo ingewikkeld als je denkt, hè. En dan heb je in de eerste Donald Duck werd een dilemma geschetst. Donald Duck had een dilemma. En wat moest hij doen? Iets wel of niet? En dan kwam het gooien van een muntje. Kop of munt. Zo simpel kan het soms zijn. Je weet soms niet, wat moet ik kiezen? En eigenlijk kan je het ook niet fout kiezen, maar je moet wel een keuze maken. Nou, gooi een muntje, dan hoef je niet naar de psycholoog, snap je?
2: Dus,
1: en zo zit er bij een heleboel. Kijk, wij kunnen ontzettend vastlopen in allerlei dwangmatige gedachten, dat we denken, ja, maar dat is wel een probleem. Nee, zo gauw is iets niet echt een probleem. Er zijn ook oplossingen. En dit boekje geeft eigenlijk bij een heleboel dingen die we als probleem ervaren een invalshoek. Van denk er eens zo over, kijk er eens zo naar.
2: Okay,
1: dus en het is luchtig, luchtig.
2: Lekker luchtig. En een bijzondere inspiratiebron, in elk geval voor jou, is je werk met paarden. Wat hebben paarden met betrekking tot het boek ermee te maken?
1: Nou, heel veel dingen. Als ik zeg van de dingen zijn eenvoudig, dan kan je zeggen, wij zijn eigenlijk ook niet zo heel veel anders dan een paard, want wij zijn ook zoogdieren. Hè? Met dezelfde soort behoeftes, de basisbehoeftes zijn allemaal hetzelfde. Heb je je natje en je droogje? Heb je een veilige plek? Heb je genoeg sociale contacten? Dan hoef je niet te vluchten. Dan hoef je niet allerlei strategieën te ontwikkelen om een prettig leven te hebben. Nee, dan kan je gewoon heerlijk en onbekommerd leven. En als je naar de paarden kijkt hoe zij dat doen en hoe zij hun zaken oplossen in de kudde, door samen te werken, door afspraken met elkaar te maken, dat is heel leuk om daar een keer als onderdeel in te zitten en dat ook op die manier te ervaren.
2: Ja, dus jij ziet heel veel vergelijkingen met een paard en de mens.
1: Eigenlijk wel, ja.
2: Okay.
1: Ik denk dat wij wat strategischer zijn misschien. Misschien niet eens. Ja, eigenlijk wel, ja.

0: Na het bolle seizoen veroorzaakt het kruispunt N207 en N208 in Hillegom veel problemen met files. U hoort Karen Hoekstra van het CDA en Jasper Oud van D66 over een oplossing voor de files rond het kruispunt.
1: Nou, als die verkeerslichten afstemmen, als dat zou op korte termijn natuurlijk moeten kunnen. Nou, dat ging nu nagevraagd worden. Als dat natuurlijk een oplossing biedt, dan denk ik dat dat een prima oplossing is. De rijstroken wachten tot 2030, dat voelt inderdaad wel heel ver weg. Maar goed, ik weet niet hoe groot het probleem blijft als die verkeerslichten gewoon lekker werken. En nou, wat ik al zei, ik denk dat de doorstroming in het dorp zelf veel urgenter is dan of er 1 of 2 rijstroken. Want het gaat natuurlijk ook maar om een paar honderd meter waar 2 rijstroken waren. Dus we moeten ook niet het idee hebben dat dat ineens een hele oplossing biedt voor de doorstroming in Hillegom.
2: Nee, dat is waar. Maar goed, het klonk in de raadsvergadering klonk natuurlijk wel van oké, dit is een serieus probleem. Merken jullie dat die files echt zo groot zijn?
3: Ja, we zien dat het gewoon vastloopt op de Leidsestraat en de Van Nendelaan en de Werestein. Zeg maar de route, de 208, die door Hillegom gaat. En daarom vinden wij het belangrijk dat er een randweg komt met een ontsluiting richting station. En daarom was ook bij dit onderwerp reserves en voorzieningen dat wij hebben gepleit om de vrijkomende reserve voor het RIF, het regionaal investeringsfonds van Holland-Rijnland, om dat geld specifiek te benoemen voor de noordelijke ontsluiting. En nou, dat heeft het helaas niet gehaald. Vind ik erg jammer dat D66 daar ook niet in mee is gegaan. Want ik denk dat ook D66 groot voorstander van die randweg is.
1: En zeker.
3: Nou, kort je net ook zeggen van eigenlijk moet dat gebeuren. Niet zozeer alleen dat kruispunt bij de McDonald's, zeg maar. Maar echt een randweg om Hillegom, dat zou een oplossing bieden voor de doorstroming in Hillegom en voor de doorstroming in de regio.
2: Waarom is D66 daar dan niet in meegegaan?
1: Nou, er zitten voor ons daar wel 2 hele belangrijke verschillen in. Want ik ben het volledig met Karin eens. En dat hebben wij ook natuurlijk in ons verkiezingsprogramma geroepen. En dat zullen we ook altijd blijven roepen. Dat die ontsluiting van het dorp, die moet beter. En dat kan wat ons betreft alleen maar als er een randweg komt. Want oplossingen binnen het dorp gaan er niet voor zorgen dat de vrachtwagens een andere route nemen. En dat de drukte afneemt. Om dit specifieke voorbeeld ging het erom inderdaad van, ja, ga je geld oormerken voor de weg? Of gaan we ervan uit dat de toezeggingen van, of in ieder geval datgene wat de wethouder aangaf, dat het wel of niet oormerken van het geld in zijn ogen geen verschil maakt in of de plannen wel of niet uiteindelijk door kunnen gaan. Daar zat voor ons de afweging in dat we zeiden van, nou, dan zien we niet de toegevoegde waarde om nu dit bedrag te oormerken specifiek voor de randweg. Maar het zal absoluut wel onze aandacht blijven hebben dat die randweg er zo snel mogelijk gaat komen.
2: Dus in de toekomst zouden jullie dan eventueel wel kunnen samenwerken aan zo'n voorstel? Wat het CDA dus opperde in de vergadering?
3: Ja, het CDA opperde, want er is een reserve. Was er een reserve regionaal investeringsfonds van Holland-Rijnland. En dat had Hillegom specifiek geld voor die noordelijke ontsluiting. De coalitiepartijen hebben aangegeven dat ze die niet wilden blijven benoemen als noordelijke ontsluitingsgelden of geld voor de noordelijke ontsluiting als reserve. Nou, als CDA en als andere oppositiepartijen waren we daar eigenlijk niet blij mee. Want wij vinden dat je juist aan moet geven dat er geld beschikbaar is en dat Hillegom bereid is om mee te doen aan zo'n ontsluiting. We hebben een aantal jaar geleden zelf bij de provincie Zuid-Holland gepleit dat de provincie dat geld, die reserve, beschikbaar moest houden. We hebben bij Holland-Rijnland gepleit, ook met onze AB-vertegenwoordigers, dat die reserve beschikbaar moet blijven. En nou beslist Hillegom zelf om die reserve die we hadden, om die niet meer zo te benoemen. En dat vinden wij geen goede keus, want wij denken dat het strategisch echt heel erg belangrijk is om te laten zien dat je als Hillegom wil investeren in die noordelijke ontsluiting.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
6: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
5: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
7: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
5: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bo. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Den Hoorn. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
11: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
12: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
13: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
14: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
15: Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
16: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
17: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
18: Dit is Bo,
19: de omroep van de Bollenstreek.
18: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
20: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
21: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending ontvangt een bekende Hillegommer een Hillegomse lelie voor 30 jaar aan inzet in de gemeente Hillegom. Horen we het geheim van echte liefde bij een 50 jaar bruidspaar? Hoor je welke lessen Noordwijkse Mirjam heeft geleerd in haar leven? En horen we hoe het staat met het kruispunt N207 en N208? Dat en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
20: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
21: Een collectief van ondernemers en inwoners uit Teilingen heeft gepleit voor één grote opvanglocatie voor asielzoekers als mogelijke invulling van de spreidingswet. De groep heeft hierover een anoniem een brief aan de gemeenteraad van Teilingen gestuurd en heeft gesteld dat één centrale locatie makkelijker te organiseren is dan meerdere kleine plekken. Het collectief heeft al eerder een mogelijke locatie voorgesteld. De brief is voor bespreking tijdens de commissievergadering van 12 oktober ingepland. Het college van burgemeester en wethouders van Teilingen heeft de gemeenteraad gevraagd voorlopig positief te adviseren over nieuwbouw aan de Juliana en Beatrixstraat in Voorhout. Daarbij zijn plannen gemaakt om 43 sociale huurwoningen te slopen en 70 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Omdat een deel niet binnen het huidige omgevingsplan past, is advies van de raad nodig. Na een positief advies zal de ontwerpvergunning ter inzage worden gelegd. De gemeente Katwijk heeft weinig belangstelling gevonden voor georganiseerde activiteiten tijdens de komende jaarwisseling. Het college heeft 75 verenigingen benaderd voor een alternatief programma vanwege het landelijke verbod op consumentenvuurwerk, maar geen vereniging heeft een activiteit willen organiseren. Wel heeft Stichting Katwijkse Activiteiten met de gemeente aan plannen voor een vuurwerkshow gewerkt. Voor ongeorganiseerde vuurwerkactiviteiten zijn 2 ontheffingen aangevraagd, waarvan er 1 is ingetrokken en de andere nog wordt beoordeeld

0: Peter Ruigrok uit Hillegom is donderdag op zijn werk verrast door burgemeester Roberta ter Hark met een speech en de onderscheiding de Hillegomse lelie. U hoort Peter Ruigrok over wat er in de ochtend is gebeurd.
1: Nou, ik werd bedankt voor hetgeen wat wij in het afgelopen jaren allemaal gedaan hebben voor de gemeenschap.
0: Ja. En wat voor dingen zijn dat dan?
1: Ja, dat is veel meer dan ik op kan noemen, denk ik. Maar bijvoorbeeld hoofdsponsor van de voetbalclub Hillegom, tennisverenigingen, biljartverenigingen, Hillegoms muziekfeesten. Ja, dat is zoveel wat we allemaal doen. Corso, Vierdaagse, alles, overal alles sponsoren we.
0: Dat is een ongelooflijk getal. Ja, waarom doe je dit eigenlijk?
1: Ja, omdat we het leuk vinden en het kan leiden. Ja.
0: En is dit iets dat je altijd al hebt willen doen? Is dit iets, want ze zeggen ook 30 jaar...
1: Ja, ik heb toen al bij stilgestaan dat ik daarheen ging groeien om dat te willen gaan doen. Maar het is helemaal zo gegroeid.
0: Ja, ze hadden het ook over een bekende Hillegommer. Voel jij je ook zo?
1: Nou, niet echt. Nee. Ja. Ik hoef niet zo bekend te zijn eigenlijk.
0: Ja, en ze hadden ook dit bezoek hadden ze een beetje vermomd. Wat dacht jij dat er vandaag aan de hand was?
1: Nou, eigenlijk niks. Ik had het niet in de gaten.
0: Ja, er waren taartjes en alles, maar...
1: Taartjes, maar de jongen die was in dienst. Dat was wel, het viel wel op natuurlijk, want gisteren was hij net jarig en vandaag weer een jaar. Dus dat viel wel op dat er iets apart was. Maar ja, dat kan gebeuren.
0: Ja, en toen zag je Roberta ter Hark binnenlopen. Ja,
1: dan denk ik, kom je voor mij? Maar hij kwam voor mij.
0: Ja, hoe vond je het om die toespraak te krijgen?
1: Heel mooi, ja. Het is wel mooi om daar netjes voor bedankt te worden, inderdaad. Dat is leuk, toch wel. Ja.
0: En wat ga je nu doen met de penning?
1: Ja, die gaan we netjes bewaren. Ja, die gaan we af en toe opdoen. Ja. Speciale gelegenheden en zo. Ja. Ja,
0: en zou je nog iets hebben om het aan te moedigen voor andere mensen om ook mee te doen aan de maatschappij op deze manier?
1: Ja, dat is lastig om daar een oordeel over te geven wat andere mensen moeten gaan doen. Dat is... Dat moet uit zichzelf komen, uit de mensen vandaan, of ze dat willen of niet. En ja, nou, wij willen dat graag en hebben de mogelijkheid om het te kunnen doen. En zoveel mensen zijn er natuurlijk ook niet die het allemaal kunnen doen ook. Ja. En als je het dan kan doen, is het leuk als je het doet.
0: Ja. En je hebt het al 30 jaar gedaan, hoe lang ga je nog mee door?
1: Nog minimaal een jaar, 30, 40. Oh.

0: Donderdag heeft burgemeester Jasper Nieuwenhuizen een aantal echtparen uit de gemeente Lisse uitgenodigd die in de maanden juli, augustus en september 2026 hun huwelijksjubileum hebben gevierd. De burgemeester heeft dit tijdens een informeel samenzijn gedaan en deze echtparen persoonlijk gefeliciteerd met hun jubileum. Verslaggever Ambra Steensma sprak met een van deze paren.
1: Ik heet Tesma Begovic en ben ik oorspronkelijk uit Bosnië en Herzegovina, maar woon ik in Nederland en in Lisse 33 jaar.
2: Ik ben Ibrahim Begovic.
3: Hoe heeft u elkaar ontmoet?
1: Dit is een lange verhaal. Wij hebben ons in ex-Jugoslavië, in een stad, waar komen wij vandaan? Dat hebben wij daar leren kennen en daar ook zijn getrouwd. Maar omdat wij hier wonen en van jubileum van 50 jaar, zijn wij door gemeente Lisse uitgenodigd.
3: Heeft u ook uw jubileum van 50 jaar daar ook gevierd?
1: Wij gaan met onze kinderen en kleinkinderen over een week weg naar bestemming. Waar zijn wij wel met onze Kubelijkreis geweest. En dit is de stad Dubrovnik in Kroatië.
3: Wat is het geheim van 50 jaar huwelijk?
2: Ja, liefde, verliefd zijn eerste. En bij ons is nog steeds een sterke liefde.
1: Lange koeverlijk. En dat is nemen en geven.
2: Ja.
1: En begrip begrijpen. Dan is, uiteraard liefde blijft. Maar er moet wel ook altijd vol begrip en gesprekken. Als dat iets misgaat, praat mij daarover.
3: Ja, dus u bent nog steeds echt wel verliefd op elkaar. Ja.
1: Inderdaad.
3: Ja. Heeft u een groot feest gevierd of heeft u het een beetje klein gehouden?
1: Wij hebben dat niet grote feest wel gevierd. Was ook mooi gelegenheid voor familie en vrienden. En dat was niet enorm groot. Maar wij hebben met z'n twee heel lang voor jaren, 50 jaar geleden, voor 3 weken bijna weg geweest. En dat betekent ook heel veel, dat kost ook veel geld destijds. Maar wij hebben dat al daarvoor gespaard.
3: Wat waren uw mooiste herinneringen van uw trouwdag?
2: Ja, de huwelijksreis. Dat was echt fantastisch. We zijn, dit is een bekende stad, van Mostar naar Dubrovnik gegaan, dan naar Ulcin. En dat zijn echt mooie steden en mooi. Het was echt een fantastische reis.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: 12 verblijfsaccommodaties in Warmond hebben bezwaar gemaakt tegen de geplande verblijfsbelasting van de gemeente Teylingen. De ondernemers hebben in een brief zorgen geuit over de verdeling en hoogte van de belasting, die vanaf 1 januari 2027 moet gelden. Voor kampeerders is €1,25 per persoon per nacht voorgesteld en voor andere overnachtingen €2,50. De campinghouders hebben daarnaast kritiek geuit op de communicatie van de gemeente en de vrijstelling voor dagjesmensen en bezoekers op het water. De politie heeft aangekondigd de komende maanden met een mobiel politiebureau naar Noordwijk te komen. Inwoners kunnen daar zonder afspraak terecht met vragen, zorgen of informatie, als onderdeel van een landelijke proef om de politie zichtbaarder en bereikbaarder te maken. Het mobiele bureau heeft meerdere bezoeken bij de bibliotheek aan de Akkerwinde en op de Hoofdstraat gepland. Er zal steeds een politie aanwezig zijn en op sommige momenten zullen ook BOA's aansluiten. De gemeenteraad van Katwijk gaat op 1 oktober een verzoek bespreken om een referendum te houden over het ontwerpbesluit rond de komst van farmaceut Eli Lilly. De referendumcommissie heeft vastgesteld dat het verzoek aan de voorwaarden voldoet, maar heeft ook een dilemma gezien. Een referendum zou pas na een besluit over de vergunning kunnen plaatsvinden. De voorzitter van de gemeenteraad heeft daarom voorgesteld geen referendum te doen, waarna de raad hierover donderdag een besluit gaat nemen.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de 1-na snelste. Het weer: in het noorden en midden mogelijk dichte mist. Later vanochtend zon, in de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag begint plaatselijk met mist. Die lost in de ochtend op, waarna de zon steeds meer ruimte krijgt. Het blijft droog. Vrijdagmiddag is het zonnig met enkele stapelwolken. De temperatuur stijgt naar ongeveer 20 graden. Er staat weinig wind uit zuidelijke tot zuidwestelijke richting. Vrijdagavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen. De wind blijft zwak, later daalt de temperatuur duidelijk.

0: Paardencoach, schrijfster en psychosociaal therapeut Mirjam Rutte gaat een nieuw boek uitbrengen. Binnenste buiten, welke lessen leef jij? Het boek is een verzameling van eerdere blogs met levenslessen. U hoort verslaggever Jordan de Haas Marjan interviewen.
1: Het staat eigenlijk meer uit losse stukjes van dingen die ik heb meegemaakt in de praktijk, buitenpraktijk in Noordwijk. En elke klant brengt een verhaal met zich mee. En ja, regelmatig word ook ik weer daardoor aan het denken gezet. En ja, het is meer kort.

0: korte stukjes. Ik zeg, het is eigenlijk een boek om op je nachtkastje te leggen, om af en toe eens in te bladeren bij een onderwerp te kijken wat bij jou speelt. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien.
1: Maar je zegt, het leest misschien lekker weg. Het is zo'n nachtkastboekje. Ja. Maar de titel is al filosofisch. Binnenste buiten, welke lessen leef jij? Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, het gaat om... het zijn wel allemaal korte stukjes. Maar elk stukje dat je leest geeft een gedachte of een manier om over dingen zelf na te denken die je in je leven meemaakt. En om een simpel voorbeeld te noemen, dat is meteen ook het eerste verhaaltje. Dat gaat, kijk, we lezen allemaal, of lazen misschien vroeger allemaal, de Donald Duck. Het leven is niet zo ingewikkeld als je denkt, hè. En dan heb je in de eerste Donald Duck werd een dilemma geschetst. Donald Duck had een dilemma. En wat moest hij doen? Iets wel of niet? En dan kwam het gooien van een muntje. Kop of munt. Zo simpel kan het soms zijn. Je weet soms niet, wat moet ik kiezen? En eigenlijk kan je het ook niet fout kiezen, maar je moet wel een keus maken. Nou, gooi een muntje, dan hoef je niet naar de psycholoog, snap je? Dus, en zo zit er bij een heleboel... Kijk, wij kunnen ontzettend vastlopen in allerlei dwangmatige gedachten, dat we denken, ja, maar dat is wel een probleem. Nee, zo gauw is iets niet echt een probleem. Er zijn ook oplossingen. En dit boekje geeft eigenlijk bij een heleboel... dingen die we als probleem ervaren, een invalshoek. Van denk er eens zo over, kijk er eens zo naar.
1: Oké.
0: Dus en het is luchtig, luchtig.
1: Lekker luchtig. En een bijzondere inspiratiebron, in elk geval voor jou, is je werk met paarden.
0: Ja.
1: Wat hebben paarden met betrekking tot het boek ermee te maken?
0: Nou, heel veel dingen. Als ik zeg van de dingen zijn eenvoudig, dan kan je zeggen, wij zijn eigenlijk ook niet zo heel veel anders dan een paard, want wij zijn ook zoogdieren. Hè? Met dezelfde soort behoeftes, de basisbehoeftes zijn allemaal hetzelfde. Heb je je natje en je droogje? Heb je een veilige plek? Heb je genoeg sociale contacten? Dan hoef je niet te vluchten, dan hoef je niet allerlei strategieën te ontwikkelen om een prettig leven te hebben. Nee, dan kan je gewoon heerlijk een onbekommerd leven. En als je naar de paarden kijkt hoe zij dat doen en hoe zij hun zaken oplossen in de kudde, door samen te werken, door afspraken met elkaar te maken, dat is heel leuk om daar een keer als onderdeel in te zitten en dat ook op die manier te ervaren.
1: Ja, dus jij ziet heel veel vergelijkingen met een paard en de mens.
0: Eigenlijk wel, ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Oké.
0: Ik en denk dat wij wat strategischer zijn misschien niet eens. Nou, eigenlijk wel, ja.

0: Na het bolle seizoen veroorzaakt het kruispunt N207 en N208 in Hillegom veel problemen met files. U hoort Karen Hoekstra van het CDA en Jasper Oud van D66 over een oplossing voor de files rond het kruispunt.
1: Nou ja, als die verkeerslichten afstemmen, als dat zou op korte termijn natuurlijk moeten kunnen. Nou, dat ging nu nagevraagd worden. Als dat natuurlijk een oplossing biedt, dan denk ik dat een prima oplossing is. De rijstroken wachten tot 2030, dat voelt inderdaad wel heel ver weg. Maar goed, ik weet niet hoe groot het probleem blijft als die verkeerslichten gewoon lekker werken. En nou, wat ik al zei, ik denk dat de doorstroming in het dorp zelf veel urgenter is dan of er 1 of 2 rijstroken. Want het gaat natuurlijk ook maar om een paar honderd meter waar 2 rijstroken waren. Dus we moeten ook niet het idee hebben dat ineens een hele oplossing biedt voor de doorstroming in Hillegom.
2: Nee, dat is waar. Maar goed, het klonk in de raadsvergadering klonk natuurlijk wel van oké, dit is een serieus probleem. Merken jullie dat die files echt zo groot zijn?
3: Ja, we zien dat het gewoon vastloopt op de Leidstraat en de Van den Endelaan en de Werestein. Zeg maar de route, de 208, die door Hillegom gaat. En daarom vinden wij het belangrijk dat er een randweg komt met een ontsluiting richting station. En daarom was ook bij dit onderwerp reserves en voorzieningen dat wij hebben gepleit om de vrijkomende reserve voor het RIF, het regionaal investeringsfonds van Holland-Rijnland, om dat geld specifiek te benoemen voor de noordelijke ontsluiting. En nou, dat heeft het helaas niet gehaald. Vind ik erg jammer dat D66 daar ook niet in mee is gegaan. Want ik denk dat ook D66 groot voorstander van die randweg is.
1: En zeker.
3: Nou, kort je net ook zeggen van eigenlijk moet dat gebeuren. Niet zozeer alleen dat kruispunt bij de McDonald's, zeg maar. Maar echt een randweg om Hillegom, dat zou een oplossing bieden voor de doorstroming in Hillegom en voor de doorstroming in de regio.
2: Waarom is D66 daar dan niet in meegegaan?
1: Nou, er zitten voor ons daar wel 2 hele belangrijke verschillen in. Want ik ben het volledig met Karin eens. En dat hebben wij ook natuurlijk in ons verkiezingsprogramma geroepen. En dat zullen we ook altijd blijven roepen. Dat die ontsluiting van het dorp, die moet beter. En dat kan wat ons betreft alleen maar als er een randweg komt. Want oplossingen binnen het dorp gaan er niet voor zorgen dat de vrachtwagens een andere route nemen. En dat de drukte afneemt. Om dit specifieke voorbeeld ging het erom inderdaad van, ja, ga je geld oormerken voor de weg? Of gaan we ervan uit dat de toezeggingen van, of in ieder geval datgene wat de wethouder aangaf, dat het wel of niet oormerken van het geld in zijn ogen geen verschil maakt in of de plannen wel of niet uiteindelijk door kunnen gaan. Daar zat voor ons de afweging in dat we zeiden van, nou, dan zien we niet de toegevoegde waarde om nu dit bedrag te oormerken specifiek voor de randweg. Maar het zal absoluut wel onze aandacht blijven hebben dat die randweg er zo snel mogelijk gaat komen.
2: Dus in de toekomst zouden jullie dan eventueel wel kunnen samenwerken aan zo'n voorstel? Wat het CDA dus opperde in de vergadering?
3: Ja, het CDA opperde, want er is een reserve. Was er een reserve regionaal investeringsfonds van Holland-Rijnland. En dat had Hillegom specifiek geld voor die noordelijke ontsluiting. De coalitiepartijen hebben aangegeven dat ze die niet wilden blijven benoemen als noordelijke ontsluitingsgelden of geld voor de noordelijke ontsluiting als reserve. Nou, als CDA en als andere oppositiepartijen waren we daar eigenlijk niet blij mee. Want wij vinden dat je juist aan moet geven dat er geld beschikbaar is en dat Hillegom bereid is om mee te doen aan zo'n ontsluiting. We hebben een aantal jaar geleden zelf bij de provincie Zuid-Holland gepleit dat de provincie dat geld, die reserve, beschikbaar moest houden. We hebben bij Holland-Rijnland gepleit, ook met onze AB-vertegenwoordigers, dat die reserve beschikbaar moet blijven. En nou beslist Hillegom zelf om die reserve die we hadden, om die niet meer zo te benoemen. En dat vinden wij geen goede keus. Want wij denken dat het strategisch echt heel erg belangrijk is om te laten zien dat je als Hillegom wil investeren in die noordelijke ontsluiting.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67 Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Mirjam Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
2: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
4: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
2: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Den Hoorn 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
11: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
12: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
0: Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
13: Iedere maandag tot en met vrijdag.
0: Van 9 tot 10.
14: Bo. Ochtendshow.
15: Goedemorgen, Corné.

0: voor iedereen.
1: Dat is genieten.
0: En Karin die vertelt.
1: Waar gaan we dit weekend nu weer heen?
0: De ochtendshow. De ochtendshow bij Bo.
2: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is weer zover. De laatste werkdag van de week. En de tweede dag van de nieuwe maand, oktober. De ochtendshow, zoals elke werkdag hier bij Bo, de Omroep van de Bollenstreek. Goedemorgen, Karin.
1: Goedemorgen.
2: Ook weer gezellig dat je erbij bent. Het zonnetje komt al op, de mist is verdwenen.
1: Ja.
2: Dus wat dat betreft wordt het weer een heerlijke dag vandaag dus. Ja, we begonnen met Annemarie David. Uit 1973 stond zij op het Eurovisie Songfestival. Toen het Songfestival nog echt een songfestival was, kan je wel zeggen. Compleet met orkest er nog bij.
1: Heerlijk
2: was dat. Ja, dat was op en top genieten was. Tutera et connaîtra. Geen idee wat het allemaal betekent, want mijn Frans is niet zo goed. Ik ken maar twee Fransen en dat is Frans-Duits en Frans Bauer. Verder kan ik geen Frans, dus... Goed, wat gaan we allemaal doen vandaag?
1: We gaan er een gezellige, dol, dwaze boel van maken.
2: Daar hebben we toch zin in? We hebben natuurlijk de verjaardagskalender, wat gebeurde in de vorige eeuw op deze dag. Het Bollenstreeknieuws, het verkeer, het weer, het zit er weer allemaal in. En natuurlijk tips om dit weekend ergens naartoe te gaan. Een tipje van de sluier.
1: We hebben nog een cultuurclub. We hebben toch weer een bijeenkomst, moet ik even zeggen. Ja. We hebben Velofsky. En we hebben een trading card gamesbeurs. En we hebben een Koffie Plus.
2: Ja. Wat daarin zit, vertellen we straks allemaal natuurlijk dus. Maar eerst gaan we naar de nieuwe muziek, want dat hebben we ook. Cyndi Lauper heeft een oud nummer opnieuw uitgebracht. Ja, het nummer dat heet The River Cry. Ja, dat is uitgebracht door Sarah Brighton, maar ook door Patti Smith. Patti Smith, dat nummer lijkt er het meest op. Maar wij draaien de nieuwe versie van Cyndi Lauper.

0: In zijn vocabulaire komt het woord chagrijnig niet voor. Nee, hij is chronisch vrolijk, opgewekt, dan wel opvallend goed gehumeurd.
1: Corné de Vries.

0: Joan Anderson hier bij Bowie in de ochtendshow. En dat heet uit 1982. Hold On To Love was in 88 nog een solo hit van hem. Werkte ook samen met Vangelis. Maar hij is vooral bekend als leadzanger van de rockband.
1: Yes! Yes! Yes! Yes!
0: Ja, zo snel genoeg, ja. Vandaag 2 oktober, eens even kijken wie zijn er allemaal jarig. Acteur Ruud Veldkamp. Hij begon zijn carrière als kruimeltje. En hij deed ook mee aan Maestro en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij wordt 37 vandaag. Acteur en tv-presentator Winston Gerstanovic. De Goudkust en natuurlijk bekend van de Postcode Loterij. Hij is nooit bij ons langsgekomen, dus we scheiden er gewoon mee uit. Hij wordt 50 vandaag. Predikant Carl ter Linde, voorganger van onze koning en koningin, maar ook Friso en Mabel. Hij wordt vandaag 93, Carl ter Linde. Don McLean, in 1971 zong die American Pie, oftewel Vincent, en Crying in 1980. Hij wordt 81 vandaag. Gordon Matthew Thomas Sumner. Ik mag gewoon Sting zeggen. Ja, van de Police kennen wij hem natuurlijk, maar hij heeft ook een aantal solo hits gemaakt. 75 wordt deze zanger alweer. Dan hebben wij nog Tiffany. Die had Eendagsvlieg. Nou ja, het was wel de enigste grote hit die ze had. I Think We're Alone Now in 1987. Het is een bewerking van een nummer uit 1967 van Thomas James van de Sondels. De Sondels. Ja, en dat klonk toen zo.

0: 1980 kwam deze plaat vandaan van The Police. Doet mij herinneren aan het programma Countdown, waarbij ze een concert gaven. En dan met z'n drieën gewoon, hè. Gewoon met z'n drieën maken ze toch een hele band compleet, kan ik wel zeggen. De doe-doe-doe, de da-da-da was 7 weken in de top 40 en de hoogste positie was 11.
1: Bo. Agenda.
0: Karin, jij hebt agendapuntjes.
2: Ja, zin om iets nieuws te ontdekken. Bij Cultuurclub Noordwijk komen cultuur, creativiteit en ontmoeting samen. Tot met zondag kun je de proeflessen nog bijwonen. Tijdens deze week kun je gratis meedoen met verschillende proeflessen en workshops voor jong en oud. Kom kennismaken, doe mee en ontdek welke activiteit bij jou past. Bekijk het volledige aanbod op de website of Instagram. Cultuurclub Noordwijk op de Keizerswei in Noordwijk. Vandaag van 11 tot 6:15 in Studio 3. Entree is geheel gratis. Vandaag organiseert de werkgroep Dementie Vriendelijk Hillegom in samenwerking met de bibliotheek in Hillegom een informatieve bijeenkomst over dementie. Er wordt gepraat over de ziekte dementie en over hoe je het beste kunt omgaan met mensen die dementie hebben. Het delen van kennis en ervaringen staan centraal. Daarnaast krijg je tips om op een prettige manier om te gaan met mensen met dementie. Twee ervaren vrijwilligers van Alzheimer Nederland begeleiden de bijeenkomst dat plaatsvindt vanmiddag om 2 tot 4 in de bibliotheek aan de Sportlaan in Hillegom en het geheel is gratis te bezoeken. Meer weten? Ga naar de site van Bo.
0: Ja, zeker weten. Deze.
3: En die vind je dus eigenlijk...
0: Nee, jou vind je niet. Ik zit helemaal de verkeerde knopje.

0: Ik was er even niet bij. Ja, het is toch vroeg, hè? Nou, vroeg. Het valt ook wel weer mee. Vergeten vinyl, daar zijn we aan toegekomen. En dan gaan we heel ver terug in de tijd. Ik heb het over een zangeres uit Engeland. Ze is daar geboren in Londen, Helen Shapiro. In 1946 is ze geboren op 28 september. Dus reken maar uit. In 1961 brak ze door op 14-jarige leeftijd met het liedje Don't Treat Me Like a Child. Dus ze wou niet als een kind behandeld worden. En in datzelfde jaar had je het nummer Walking Back to Happiness. Ja, en die gaan we draaien. Dat was een van de weinige nummers die ze had dat jaar. Een jaar later kwam die weer opnieuw uit. En toen had je nog geen top 40 hoor, in 1962. Nee. Queen for the Night kwam in 1963. En daarna hebben we verder heel weinig van haar gehoord. Dus in ieder geval in de vergeten plaat Helen Shapiro en Walking Back to Happiness.
1: En die vind je dus eigenlijk ook in die oude doos van je oma.

0: Inmiddels 9:30 hier bij Bo in de ochtendshow. En wij lopen zo zachtjes aan naar het weer. Nee, naar het nieuws.
1: Dit is Bo. Met het nieuws uit de Duinen-Bollenstreek.
2: Een collectief van ondernemers en inwoners uit Teilingen heeft gepleit voor één grote opvanglocatie voor asielzoekers als mogelijke invulling van de spreidingswet. De groep heeft hierover een anoniem een brief aan de gemeenteraad van Teilingen gestuurd en heeft gesteld dat één centrale locatie makkelijker te organiseren is dan meerdere kleine plekken. Het collectief heeft al eerder een mogelijke locatie voorgesteld. De brief is voor bespreking tijdens de commissievergadering van 12 oktober ingepland. Het college van burgemeester en wethouders van Teilingen heeft de gemeenteraad gevraagd voorlopig positief te adviseren over nieuwbouw aan de Juliana en Beatrixstraat in Voorhout. Daarbij zijn plannen gemaakt om 43 sociale huurwoningen te slopen en 70 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Omdat een deel niet binnen het huidige omgevingsplan past, is advies van de raad nodig. Na een positief advies zal de ontwerpvergunning ter inzage worden gelegd. De gemeente Katwijk heeft weinig belangstelling gevonden voor georganiseerde activiteiten tijdens de komende jaarwisseling. Het college heeft 75 verenigingen benaderd voor een alternatief programma vanwege het landelijke verbod op consumentenvuurwerk, maar geen vereniging heeft een activiteit willen organiseren. Wel heeft de Stichting Katwijkse Activiteiten met de gemeente aan plannen voor een vuurwerkshow gewerkt. Voor ongeorganiseerde vuurwerkactiviteiten zijn 2 ontheffingen aangevraagd, waarvan er 1 is ingetrokken en de andere nog wordt beoordeeld.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
0: Zometeen gaan we hoog vliegen met een zangeres, jawel. We zijn maar nu eerst. Vandaag begon de dag met een beetje mist over het land heen. We zagen het hier vanochtend hangen. Maar dat is inmiddels verdwenen. Het wordt een schitterende dag met volop zon vanuit het zuidwesten. Ook nog wat wolkenveldjes, wat sluierbewolking, oftewel burka clouds. Tegen het middaguur gaat de temperatuur oplopen naar 16, 17 graden en er staat weinig wind. Vanmiddag zon afgewisseld met wat stapelwolkjes. Langs de kust blijft het de hele dag zonnig en de middagtemperatuur komt uit op zo'n 21 graden met nauwelijks wat wind. Morgen wordt het na het verdwijnen van eventuele ochtendmist en grijs, dus hetzelfde als vandaag, opnieuw een fraaie dag met veel zonneschijn. Alleen af en toe wat sluierbewolking. De maximale temperatuur die komen uit op 20 à 21 graden en de wind waait zwak aan zee, matig en komt uit het westen. Op zondag krijgen we weer een herhaling van zetten. Opnieuw heerlijk herfstweer met flink wat zon. De maximale temperatuur 20 graden en weinig wind. Maandag nog steeds hetzelfde, maar daarna gaat het toch wel iets veranderen.
1: Oude knakkers kennen de meeste muziek.
3: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
1: Bo, de ochtendshow.
3: Nee, de ochtendshow.
0: Ja, naast die alle die rockbands die we de afgelopen tijd hadden, hebben we ook lekkere muziek van Janis Ian uit Amerika afkomstig. In 1979 scoren ze met Fly Too High. Goed voor de

0: Het was in 1983 een eendagsvlieg. Verder nooit meer wat van de band gehoord. La Fleur. Met zanger Rod Temperton. En Boogie Nights. Een lekkere disco-stamper uit die 80e jaren. Inmiddels alweer 11 minuten over de klok van 9:30. Hoogste tijd voor wat gebeurde er vandaag op deze 2e oktober in de vorige eeuw.
1: De dag van vandaag.
0: Karin, vertel.
2: Vandaag, in 1951, wordt de eerste Nederlandse televisiezender Nederland 1 gelanceerd.
0: Jawel! Ja. Er zijn er nou zoveel.
2: Ja, we bestaan 75 jaar, hè, in de televisiewereld. In 1988 geeft meidengroep de Dolly Dots in de Amsterdamse discotheek The Escape hun afscheidsconcert dat ook live door de VARA op Nederland 1 wordt uitgezonden.
3: Oh.
2: Ja. 1989, RTL Veronique, het latere RTL 4, gaat van start. Ook in 1989 vandaag de eerste aflevering van het populaire kinderprogramma Telekids, gepresenteerd door Irene Moors en Carlo Boswart, gaat van start. En in 1999 stopt het kinderprogramma met presentatoren Carlo Boswart en Irene Moors na exact 10 jaar. Dat is ook weer een ach.
0: Nou, ja. Ah.
2: 2015, de populaire Nederlandse versie van Man bijt hond zendt hun laatste aflevering uit. Het opvallende televisieprogramma was in 1999 elk seizoen op de buis. En tot slot in 2023, AfroTros maakt bekend dat er ruim 600 nummers zijn ingezonden om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in 2024. En dat is een record volgens de omroep. De meeste inzendingen zijn Engelstalig, een flink deel is Nederlandstalig, maar er zijn ook anderstalige inzendingen. De komende tijd, tenminste dit komende aankomend jaar, gaat toch door voor Nederland verzorgd door de NPO. Maar wie gaat er voor Nederland in 2027 ons vertegenwoordigen?
0: Heb jij een idee?
2: Nou ja, ik had gehoopt die Davina Michel. Maar...
0: Nou, ja, daar wordt nog geheimzinnig over gedaan.
2: De agenda laat het niet toe, zegt zij.
0: Aha, maar er zijn ook een hoop Nederlandse artiesten die zeggen van, maar voor mij hoeft het niet.
2: Nee, er werd heel negatief gesproken gisteren over over het Songfestival.
0: Daarom, ja. Dus nou, ben benieuwd wat dat gaat worden.
4: De Ochtendshow met Cor.
0: Wij hebben nog wel een aantal oude rotten in het vak die een nieuwe plaat hebben uitgebracht. Ik heb het over de Rolling Stone en de Bad Luck Hideaway.

0: ze klinken nog steeds geweldig. Ook al is Charlie Robert Watts er niet meer bij. Die overleed op 24 augustus 2021. Maar daar hebben ze toch een goede vervanger voor gevonden. Rolling Stones en Bad Luck Hideaway.
1: Agenda.
0: En Karin, je hebt nog agendapuntjes.
2: Ja, wat doe je als de wereld om je heen steeds luider, bozer en ingewikkelder lijkt te worden? Voor muzikant en liedjesschrijver Fee Lafsky is het antwoord duidelijk: muziek maken. In haar voorstelling Hakken in het Zand onderzoekt ze op haar eigenzinnige en humorvolle manier thema's als protest, machteloosheid en verzet. Een programma dat vragen stelt, prikkelt en tegelijkertijd ruimte laat voor luchtigheid en verwondering. Vanavond in het theater Het Onderdak in Sassenheim en het begint om 19:15. Na een succesvolle en uitverkochte eerste editie keert de Trading Card Games beurs in samenwerking met het Trading Card Games Beast evenement weer terug. Morgen een nieuwe editie bij Intratuin Lisse. De verzamelbeurs staat volledig in het teken van populaire trading card games zoals Pokémon, One Piece en Disney Lorcana. Ook deze keer kunnen liefhebbers terecht bij tientallen standhouders om kaarten te kopen, verkopen en te ruilen. Het is van 11 tot 4 en de intree is in tijdsloten. Reserveren wordt aangeraden. Ook morgen Koffie Plus in de bibliotheek van Lisse. Dit keer in het teken van de karakteristieke bolle villa's en bolle schuren van de Bollenstreek. Historicus Aad van der Wiel neemt bezoekers mee langs bijzondere gebouwen in en rond Lisse die verbonden zijn met de geschiedenis van de bollenteelt. Tijdens de lezing vertelt hij hoe bloembollenkwekers en handelaren vanaf het einde van de 19e eeuw hun groeiende welvaart investeerden in opvallende villa's en functionele bollenschuren. Aan de hand van historische beeldmateriaal komen bijzondere gebouwen, hun bewoners en hun betekenis voor de streek tot leven. Vanaf 19:15 tot 12:15.
3: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl. Agenda.
4: De omroep van de Bollenstreek.
0: Ja, we hadden het een half uurtje geleden al over dementie en Alzheimer. Wannabes en Peter Houtman hebben daar een plaatje over gemaakt. Voor ik het vergeet.
5: Niemand kan voorspellen

onthouden als ik stil ben of verward. Dat ik onze mooie jaren voor altijd meedraag in mijn hart. Dus als straks mijn ogen leeg zijn en je zoekt naar wat er was...

0: Ja, de mannen van Don't You Forget About Me zijn weer terug. Heerlijk. The Simple Minds. The Beginner Boys. Nou, dat zijn ze zeker niet. Ze zijn al een tijdje bezig, dus. De nieuwe single. Heerlijk, zeg. Hoogste tijd geworden om afscheid te nemen. Het zit er weer op.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maandag weer.
0: Maandag weer.
1: Ja.
0: We gaan weekend vieren.
1: Zeker.
0: We hebben weer genoten van deze geweldige show. Oftewel, zingt u even mee.
2: Dat was toch weer een hele leuke show.
0: Ja, dat was heel gezellig. Maandag zijn we weer tussen 9 en 10 uur met een nieuwe ochtendshow. Fijn weekend.
1: Fijn weekend. Tot maandag. Geniet ervan.
0: Ja, want de zon schijnt er ook voor jou. De laatste is van Rondé. Paradise. De nieuwe single. Nou.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht. En ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt. Onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Omrijders voor de werkzaamheden aan de N211 staan in de file op de N223, hoek van Holland richting Delft. Tussen de Lier en de aansluiting met de A4, 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
10: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Bart Zandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. De politie heeft aangekondigd de komende maanden met een mobiel politiebureau naar Noordwijk te komen, waar inwoners zonder afspraak terecht kunnen met vragen, zorg en informatie. Het initiatief is onderdeel van een landelijke proef om de politie zichtbaarder en beter bereikbaar te maken. Er is steeds een agent aanwezig en soms sluiten ook BOA's aan. Voor oktober, november en december zijn bezoeken bij de bibliotheek en in de Hoofdstraat gepland. Woonzorgcentrum Groot Hoogwijk in Noordwijk heeft zijn logeerzorg opengesteld voor ouderen uit de gehele Duinenbollenstreek. Tot nu toe hebben alleen inwoners uit Noordwijk en Noordwijk-Rauter tijden kunnen verblijven. Thuiswonende ouderen met een zorgvraag hebben er 3 tot 14 dagen kunnen logeren, zodat mantelzorgers tijdelijk worden ontlast. Tijdens het verblijf hebben ouderen zorg gekregen en aan activiteiten kunnen deelnemen. De logeerzorg is in 2026 gratis gebleven voor logiers en mantelzorgers. Teylingen College Leeuwarden in Noordwijk-Rauter heeft Mariette van Weeren aangesteld als nieuwe rector. Middelbare school heeft sinds december 2025 naar een opvolger gezocht voor Kees Slats, die na 20 jaar als rector stopte. Van Weeren heeft eerder als docent commerciële economie bij Hogeschool Leiden gewerkt en is daar later jaarcoördinator en onderwijsmanager geworden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Poucaert Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
2: Slaap je goed, dan leef je beter. Met een bed van Poucaert Slaapcomfort.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Poucaert Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67 Sassenheim.
2: Slaap.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 11 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Wiel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Wiel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is en dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. En ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober... met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Dit Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Bart Zandberg met het nieuws uit de Bollestreek. De politie heeft aangekondigd de komende maanden met een mobiel politiebureau naar Noordwijk te komen, waar inwoners zonder afspraak terecht kunnen met vragen, zorg en informatie. Het initiatief is onderdeel van een landelijke proef om de politie zichtbaarder en beter bereikbaar te maken. Er is steeds een agent aanwezig en soms sluiten ook BOA's aan. Voor oktober, november en december zijn bezoeken bij de bibliotheek en in de Hoofdstraat gepland. Woonzorgcentrum Groot Hoogwijk in Noordwijk heeft zijn logeerzorg opengesteld voor ouderen uit de gehele Duinenbollenstreek. Tot nu toe hebben alleen inwoners uit Noordwijk en Noordwijk-Rauter tijden kunnen verblijven. Thuiswonende ouderen met een zorgvraag hebben er 3 tot 14 dagen kunnen logeren, zodat mantelzorgers tijdelijk worden ontlast. Tijdens het verblijf hebben ouderen zorg gekregen en aan activiteiten kunnen deelnemen. De logeerzorg is in 2026 gratis gebleven voor logiers en mantelzorgers. Teylingen College Leeuwarden in Noordwijk-Rauter heeft Mariette van Weeren aangesteld als nieuwe rector. Middelbare school heeft sinds december 2025 naar een opvolger gezocht voor Kees Slats, die na 20 jaar als rector stopte. Van Weeren heeft eerder als docent commerciële economie bij Hogeschool Leiden gewerkt en is daar later jaarcoördinator.

0: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
1: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Ontdek het avontuur bij de Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
10: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
12: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie

0: lekker hè dit. Let Me Be Your Lover. Jimmy Bo Horn uit de jaren 70. En hij werd bij dit nummer bijgestaan door een gedeelte van de Sunshine Band van KC en de Sunshine Band. Als eerste plaat gedraaid in dit radioprogramma 12 uurtje op de omroep van de Bollenstreek. Je weet wel dat programma dat er elke werkdag is. Tussen 12 en 1 uur. Het weekend tikt op de deur. De vrijdagmiddagborrel staat wel even voor je klaar. Even doorbijten nog. Laatste loodjes van jouw werkweek wegen misschien wel het zwaarst. Om bij je hand opruimen. Heb je iets van... We kappen ermee. Kan ook hoor. Zeker wel. Tot 12 uur. Jouw muzikale ondersteuning. Jouw muzikale mengelmoes. Hier zijn de dames van Maywood. Goedemiddag.
1: Is awful white. I have to do my shopping.

Als je mee wilt. Volgens mij was dit een eerste grote hit. Hierna kwam Rio. En Mother, How Are You Today? Distant Love. Twee hits hebben deze dames destijds op hun naam mogen schrijven. De zusjes Maywood, Alice en Karin en Late at Night in 12 uurtje. We gaan door met Els met een Z, Bakker en Jaman en de sleutel van mijn hart. Ah, dit is lekker. Lekker volks. De man met pet. Heerlijke muziek dit. De muzikale mengelmoes. We zijn net bezig. En het is nu al een ratatouille.

Els Bakker en Jamman. En de sleutel van mijn hart in 12 uurtje op de omroep van de Wolderstreek. Door met Henkie Dissel. Ja, die heeft ook een nieuw uit. Ja, zeker wel. Een van zijn vele hits. Dit is de meest recente. Dit is Sjanse in 12 uurtje.

De meest recente single van Henk Dissel, Chance, was dat in 12 uurtje. Omroep van de Bollensweek. We zijn er, zoals je weet, elke werkdag tussen 12 en 1 uur. En dit zijn de Shirts en het prachtige Tell Me Your Plans.

0: going to Ibiza.
1: De Venga Boys aansluitend op de plaat van de shirt Tell Me Your Plans in 12 uurtje. Vrijdagmiddag, wat dacht je ervan? Gezellig, Marco Schuitmaker. En Loesoe, jawel. Het moet ook gezellig zijn op de radio, toch?

Helemaal lekker. Marco Schuitmaker. En vanavond gaan we loeshoe op de Omroep van de Bollenstreek in 12 uurtjes. Zullen we er nog eentje doen voor het nieuws? Eentje nog dan, voor het nieuws van 12:30? Dat doen we. Afgesproken. Heerlijk rustig. Nederlandstalig. Dit is Bouke Scholten. En alles wat ik doe. Tot aan het nieuws. Zoals gezegd.

0: Jumbo. Art Zandbergen bij het nieuws uit de Bollestreek. De politie heeft aangekondigd de komende maanden met een mobiel politiebureau naar Noordwijk te komen, waar inwoners zonder afspraak terecht kunnen met vragen, zorg en informatie. Het initiatief is onderdeel van een landelijke proef om de politie zichtbaarder en beter bereikbaar te maken. Er is steeds een agent aanwezig en soms sluiten ook BOA's aan. Voor oktober, november en december zijn bezoeken bij de bibliotheek en in de Hoofdstraat gepland. Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak in Noordwijk heeft zijn logeerzorg opengesteld voor ouderen uit de gehele Duinenbollenstreek. Tot nu toe hebben alleen inwoners uit Noordwijk en Noordwijk-Rauter tijdelijk kunnen verblijven. Thuiswonende ouderen met een zorgvraag hebben er 3 tot 14 dagen kunnen logeren, zodat mantelzorgers tijdelijk worden ontlast. Tijdens het verblijf hebben ouderen zorg gekregen en aan activiteiten kunnen deelnemen. De logeerzorg is in 2026 gratis gebleven voor logiers en mantelzorgers. Teilingen College Leeuwhorst in Noordwijk-Rauter heeft Mariette van Weeren aangesteld als nieuwe rector. Middelbare school heeft sinds december 2025 naar een opvolger gezocht voor Kees Slats, die na 20 jaar als rector stopte. Van Weeren heeft eerder als docent commerciële economie bij Hogeschool Leiden gewerkt en is daar later jaarcoördinator en onderwijsmanager geworden.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: 12 uurtje met Willem van Zuilen. 12 uurtje op de omroep van de Bollestreek.

Jesse Prins. En nog 1% als eerste na het nieuws van 12:30. Het is vrijdagmiddag. Het weekend tikt op de deur, kijkt om de hoek. En het weekend roept je. Beloofd is beloofd, hè? Meer Queen in 12 uurtje. Bij deze geregeld.

Mooi. Queen op de radio. En another one bites the dust. Tot 1 uur de muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille. We swingen weer van de hak op de tak. Van Queen naar Denise Williams. Dansbare muziek uit de jaren 80. Eind jaren 70, begin jaren 80. Heerlijke plaat dit. Let's hear it for the boys.

Mooi, mooi, mooi. Let's Hear It For The Boys is van Denise Williams. En deze man gaat eind van deze maand in zijn eigen stad een live concert geven. Ik heb het over Ray Benjamin. Eind oktober is het zover. In de Stadsgehoorzaal. En dat gaat echt een groot feest worden. Met een aantal gastartiesten. En natuurlijk Ray Benjamin zelf.

0: Het zingen en het optreden zit hem in zijn genen. Heeft hij van geen vreemde. De vader zingt ook uitstekend trouwens. Ray Benjamin, de zoon van Raymond van der Leest. En dat dit liefde is. Oktober dus, eind oktober, eind van deze maand. Doet hij de stadsgehoorzaam. 12 uurtje. Dit is Rob Zorren uit Haarlem.
1: Als

0: Rob Zorn uit Haarlem en Nou. En het is weekend, dus we mogen een drankje doen straks, toch? Malibuutje? Ben je er moe van? Andy van der Leek en John Zoet. Heerlijke plaat op vrijdagmiddag.
1: Ik lig hier op het strand, met mijn kont in het zand. Ik heb John met me mee.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar een malen.

uit Leiden. Ze krijgen het druk. Ik denk vanavond al op de avond van 2 oktober. Ik ben nog lang niet moe van de Malibu. Annie van der Leek, samen met Sjon Zoet op deze vrijdagmiddag in 12 uurtje op Omroep Po, oftewel de omroep van de Bollenstreek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
6: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
5: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Poucaert Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
8: Slaap je goed, dan leef je beter.
9: Met een bed van Poucaert Slaapcomfort.
10: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
11: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
12: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
13: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
14: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Jumbo. Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Een caravan op het parkeerterrein van het Noordgouw College in Noordwijk is donderdagavond weggesleept nadat hulpdiensten waren uitgerukt vanwege mogelijk explosiegevaar. De brandweer is na een melding over een benzinelucht met meerdere specialisten ter plaatse gekomen en heeft uit voorzorg schuim onder de caravan gespoten. Na onderzoek is gebleken dat er geen explosiegevaar was. De 9-jarige Fenna Snijer is donderdag officieel benoemd tot kinderburgemeester van de gemeente Noordwijk. Ze heeft de ambtsketen overgenomen van Pieter van Beekhuizen, die het afgelopen schooljaar kinderburgemeester is geweest. Fenna zit in groep 6 van basisschool De Bronkhorst en wil zich inzetten voor de veiligheid van schoolgaande kinderen. Inwoners van de gemeente Teylingen hebben woensdag tijdens Mijn Vitaaldag in Warmond meer geleerd over hun gezondheid. Lokale professionals hebben onder meer bloeddruk, bloedsuikerbalans en knijpkracht gemeten en de resultaten in een persoonlijk paspoort gezet. Waar het nodig was, hebben deelnemers een doorverwijzing naar een dokter gekregen. Ook mentale gezondheid en contact met anderen kregen de aandacht. En wethouder Elsbeth Koek deed zelf ook mee met een aantal metingen. De uitslag is onbekend.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo. Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 2 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
9: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Dit is Bo,
0: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Bart Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De gemeenteraad van Teylingen heeft een profielschets voor een nieuwe burgemeester overhandigd aan commissaris van de Koning Wouter Kolff. Dat gebeurde donderdagavond tijdens de raadsvergadering. De gemeente heeft gezocht naar een stevige en zichtbare bestuurder die rust, overzicht en richting brengt en minimaal 6 jaar blijft. Ook inwoners hebben meegedacht. Zo'n 800 mensen hebben een enquête ingevuld. De vacature wordt maandag 5 oktober gepubliceerd en het benoemingsproces moet volgend voorjaar zijn afgerond. De gemeenteraad van Noordwijk heeft 2 moties aangenomen tegen het geplande asielzoekerscentrum bij de Tiltenburg op de grens met Bloemendaal. Het college heeft de opdracht gekregen juridische en bestuurlijke mogelijkheden te gebruiken om de plannen tegen te houden. Als de opvang toch doorgaat, moeten afspraken worden gemaakt over veiligheid, handhaving en voorzieningen. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom heeft voorgesteld om de vrije school de Tourmalijn te vernieuwen en daarboven 30 huurwoningen te bouwen. Voor de school, peuteropvang en buitenschoolse opvang is 8,8 miljoen euro gevraagd, terwijl woningcorporatie Stek de woningen betaalt die erboven komen. Binnen de school zijn zorgen over de combinatie van wonen en onderwijs. De gemeenteraad van Hillegom neemt op 15 oktober een besluit over het geld voor de nieuwbouw.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken. Later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
8: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
14: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Een caravan op het parkeerterrein van het Noordgouw College in Noordwijk is donderdagavond weggesleept nadat hulpdiensten waren uitgerukt vanwege mogelijk explosiegevaar. De brandweer is na een melding over een benzinelucht met meerdere specialisten ter plaatse gekomen en heeft uit voorzorg schuim onder de caravan gespoten. Na onderzoek is gebleken dat er geen explosiegevaar was. De 9-jarige Fenna Snijer is donderdag officieel benoemd tot kinderburgemeester van de gemeente Noordwijk. Ze heeft de ambtsketen overgenomen van Pieter van Beekhuizen, die het afgelopen schooljaar kinderburgemeester is geweest. Fenna zit in groep 6 van basisschool De Bronkhorst en wil zich inzetten voor de veiligheid van schoolgaande kinderen. Inwoners van de gemeente Teylingen hebben woensdag tijdens Mijn Vitaaldag in Warmond meer geleerd over hun gezondheid. Lokale professionals hebben onder meer bloeddruk, bloedsuikerbalans en knijpkracht gemeten en de resultaten in een persoonlijk paspoort gezet. Waar het nodig was, hebben deelnemers een doorverwijzing naar een dokter gekregen. Ook mentale gezondheid en contact met anderen kregen de aandacht. En wethouder Elsbeth Koek deed zelf ook mee met een aantal metingen. De uitslag is onbekend.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
3: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67 Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in provinciale staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon, het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken, later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat al 100 kilometer file. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij Gouda 20 minuten extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten. Ook op de A20 richting hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud 10 minuten. Verder sta je nu ongeveer een kwartier in de file op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam voor de aansluiting met de N219. En de meeste vertraging is er nu op de N223 hoek van Holland-Delft tussen de Lier en de aansluiting met de A4 ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Ah! Oeh, gaat het?
10: Dan moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
11: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek

0: is Bo.
1: Bart Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De gemeenteraad van Teylingen heeft een profielschets voor een nieuwe burgemeester overhandigd aan commissaris van de Koning Wouter Kolff. Dat gebeurde donderdagavond tijdens de raadsvergadering. De gemeente heeft gezocht naar een stevige en zichtbare bestuurder die rust, overzicht en richting brengt en minimaal 6 jaar blijft. Ook inwoners hebben meegedacht. Zo'n 800 mensen hebben een enquête ingevuld. De vacature wordt maandag 5 oktober gepubliceerd en het benoemingsproces moet volgend voorjaar zijn afgerond. De gemeenteraad van Noordwijk heeft 2 moties aangenomen tegen het geplande asielzoekerscentrum bij de Tiltenburg op de grens met Bloemendaal. Het college heeft de opdracht gekregen juridische en bestuurlijke mogelijkheden te gebruiken om de plannen tegen te houden. Als de opvang toch doorgaat, moeten afspraken worden gemaakt over veiligheid, handhaving en voorzieningen. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom heeft voorgesteld om de vrije school de Tourmalijn te vernieuwen en daarboven 30 huurwoningen te bouwen. Voor de school, peuteropvang en buitenschoolse opvang is 8,8 miljoen euro gevraagd, terwijl woningcorporatie STEK de woningen betaalt die erboven komen. Binnen de school zijn zorgen over de combinatie van wonen en onderwijs. De gemeenteraad van Hillegom neemt op 15 oktober een besluit over het geld voor de nieuwbouw.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
3: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 10 minuten. Ook op de A4 tussen Leidschendam en Den Hoorn een kwartier verdraging. Op de A16 Rotterdam-Breda sta je ook een kwartier in de file vanaf Rotterdam-Feyenoord. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten extra reistijd. Een andere drukke weg is de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam. Tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219 20 minuten verdraging. Ook 20 minuten op de N223 Hoek van Holland-Delft tussen de Lier en de aansluiting met de A4. En op de N468 Maasland-Delft tussen Schipluiden en de aansluiting met de N223 ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet zo heel druk in de regio. 80 kilometer file staat er. Op de meeste wegen heb je niet zo heel veel vertraging. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Zuid wel 10 minuten oponthoud. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Horen is de vertraging 25 minuten. Dat is de andere kant op dus. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein sta je nu 10 minuten in de file. Verder ook 10 minuten extra reistijd op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En op de N223 Hoek van Holland-Delft voor de aansluiting met de A4 ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
15: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
16: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Bo. Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Een caravan op het parkeerterrein van het Noordgouw College in Noordwijk is donderdagavond weggesleept nadat hulpdiensten waren uitgerukt vanwege mogelijk explosiegevaar. De brandweer is na een melding over een benzinelucht met meerdere specialisten ter plaatse gekomen en heeft uit voorzorg schuim onder de caravan gespoten. Na onderzoek is gebleken dat er geen explosiegevaar was. De 9-jarige Fenna Snijer is donderdag officieel benoemd tot kinderburgemeester van de gemeente Noordwijk. Ze heeft de ambtsketen overgenomen van Pieter van Beekhuizen, die het afgelopen schooljaar kinderburgemeester is geweest. Fenna zit in groep 6 van basisschool De Bronkhorst en wil zich inzetten voor de veiligheid van schoolgaande kinderen. Inwoners van de gemeente Teylingen hebben woensdag tijdens Mijn Vitaaldag in Warmond meer geleerd over hun gezondheid. Lokale professionals hebben onder meer bloeddruk, bloedsuikerbalans en knijpkracht gemeten en de resultaten in een persoonlijk paspoort gezet. Waar het nodig was, hebben deelnemers een doorverwijzing naar een dokter gekregen. Ook mentale gezondheid en contact met anderen kregen de aandacht. En wethouder Elsbeth Koek deed zelf ook mee met een aantal metingen. De uitslag is onbekend.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoetewoude-Rijndijk een half uur vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Ook op de A4 verderop richting Rotterdam tussen Leidschendam en Den Horen ook nog 20 minuten vertraging. En op de N223 Hoek van Holland-Delft tussen de Lier en de aansluiting met de A4 is de vertraging een kwartier. De rest van de files levert allemaal minder dan 10 minuten extra reistijd op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67 Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude-Rijndijk. De rechte rijstrook is daar dicht en de vertraging ruim een half uur. Nu ook een ongeluk de andere kant op, van Rotterdam naar Amsterdam bij Leidschendam. Daar is nu ook de rechte rijstrook dicht. De vertraging is tot nu toe zo'n 5 minuten, maar die zal snel meer worden. Verder staan er wat korte files en op de A20 heb je wat meer vertraging van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. Ongeveer 10 minuten extra reistijd daar. Op de N223 van Hoek van Holland naar Delft tussen de Lier en de aansluiting met de A4 is de vertraging ook ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
7: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Jawel, daar zijn we weer. Welkom, het is vrijdag 6 uur of maandagavond 9 uur, afhankelijk van wanneer u luistert. En direct ga ik iets vertellen over onze uitzending van vorige week, die een beetje de mist in ging. Nou, u bent weer terug bij de Boomers. En u weet het, de Boomers, ja, dat is muziek uit de jaren 60. Uit de hitparades van de jaren 60. Verder regionale nieuwtjes uit de kranten van 60 jaar geleden. En een overzicht van de top 10, ook van 60 jaar geleden. En dat is het komende uur allemaal wat u kunt luisteren hier in de Boomers. Mijn naam is Piet van der Voren en we gaan er weer een leuk uurtje van maken. En hier is de allereerste plaat, hier is uit 1966. Hier is Bobby Hep.
1: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

Anders Bobby. Je hebt de eerste plaat in deze Boboomers voor deze week. En zijn single Sunny. Nou, ik zou iets vertellen over de Boboomers van vorige week. Want dat ging aardig de mist in. Ik zal u vertellen wat er gebeurd is. Vorige week was de Boboomers opgenomen op vrijdagmiddag. En dat was dan voor diezelfde avond en voor de herhaling van de maandagavond. Maar helaas is er bij de opname iets fout gegaan. Want toen we het wilden afspelen, wat bleek toen? Nou, toen stond de Boboomers erin van de week daarvoor. Dus vandaar dat u twee keer achter elkaar dezelfde aflevering van de Boboomers heeft kunnen horen. En alles is nu, als het goed is, weer helemaal in orde. En we hebben weer een nieuwe Boboomers. Dat betekent wel dat we wat extra platen hebben die nieuw zijn binnengekomen in de top 40 van 60 jaar geleden. En de eerste die draaiden we zojuist. Bobby Epp was dat, met het nummer Sunny. Twee platen die nieuw zijn binnengekomen in de hitparade van 60 jaar geleden, die zijn helaas nergens te vinden. Dus die kunnen we ook niet draaien. Dat zijn de Hunters met het nummer Janos en Suzy met De Wereld is Leeg Zonder Jou. Nee, nog een derde ook. John Lamers namelijk met Ik Bewonder Jou. Dat nummer is wel overal te vinden in de discotheek, maar niet in de uitvoering van John Lamers. Dus die kunnen we niet draaien. Maar we gaan gewoon leuke muziek draaien. Tot het nieuws van het volgende.

0: dat blijft natuurlijk hartstikke mooie muziek van Tamla Motown. De Supremes waren dat en You Can't Hurry Love. Nee, You Can't Hurry Love. Ik heb het al eerder gezegd, het is geen Engels, het is Amerikaans. We draaien nieuwe binnenkomers uit de top 40 van 60 jaar geleden. En dat zijn de top 40's van 24 september en van 1 oktober uit het jaar 1966. En u weet het, ik heb het net al gezegd, we draaien die nummers van 2 weken. Omdat vorige week er iets fout gegaan met de Bouwboomers. En dat gaan we deze week helemaal goed maken.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: is The Who, Roger Daltrey, Keith Moon, John Entwistle en Pete Townsend. En het nummer I'm a Boy, wat 60 jaar geleden uitkwam. En waarmee ze ook terechtkwamen in de top 40.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En dit is het allereerste nieuwsje wat we hebben uit de krant. En dat is deze keer de Nieuwe Leidse Courant van 26 september 1966. En het heeft betrekking op Hillegom. Want de krant die meldt het volgende. Burgemeester van Niekerk heeft zaterdag het geheel vernieuwde gebouw van het plaatselijke kantoor van de Algemene Bank Nederland officieel geopend. Tevoren gaf de heer Ledeboer namens de districtsdirectie een kort overzicht van de tot stand gekomen verbouwing. In 1905 vestigde de Haarlemse Bankvereniging zich in Hillegom. En in 1931 nam de Twentse Bank de lopende zaken over. En in 1964 kwam na de landelijke fusie het kantoor onder de Algemene Bank Nederland te resorteren. Reeds in 1956, toen de heren Vermeer en Huisboom de directie vormden van het Hillegomse kantoor, werd besloten de te krappe behuizing uit te breiden. De burgemeester die noemde het vernieuwde gebouw een aanwinst voor het bankbedrijf, maar ook voor de gemeente Hillegom. De heer Vermeer, de directeur, die schonk BMW een bedrag van 1.000 gulden... te bestemmen voor een door hen zelf aan te wijzen doel. En na overleg werd besloten het bedrag ter beschikking te stellen van de Hillegomse speeltuincentrale. Dat was een berichtje over Hillegom en dat komt uit de Nieuwe Leidse Courant van 26 september 1966.

0: die hoek met die hele lange naam, die zoveel hits had in de 60e jaren. Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch. En het nummer Bandit. En als ik Titch hoor, dan moet ik altijd denken aan een hond van een broer van mij. Want die heette ook Titch. Dit is de Bo Boomers.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye. Oh!
1: Nou, ik denk dat tientallen artiesten dit nummer hebben opgenomen. Summertime. En dat komt uit de musical Porgy and Bess. En het nummer was deze keer de uitvoering van Billy Stewart in deze Bo Boobers. Ik hoop dat u een leuke week gehad heeft. Eigenlijk zeg ik dat elke week. En het hoogte- en CQ-dieptepunt, dat was hier bij Bo eigenlijk wel afgelopen donderdagochtend. Want om 7:30 morgens, toen werd het Leeuwenhorst Congrescentrum en het hotel, moet ik zeggen, van Leeuwenhorst aan de Lange Laan in Noordwijkerhout, werd ontruimd in verband met een brandmelding. En waarschijnlijk weet u dat Bo de studio's heeft in Leeuwenhorst. Nou, Bo heeft er eigenlijk helemaal geen last van gehad. Wij konden heel erg lekker rustig doorgaan met onze uitzendingen. Maar het was natuurlijk toch wel even iets ingrijpends, want zo'n 600 tot 700 gasten van Leeuwenhorst, die moesten allemaal hun kamer uit en die stonden op straat. En Bo kon rustig doorgaan met de uitzendingen. Gelukkig viel het allemaal mee. De brandweer kon alweer gauw inrukken en alles is nu weer rustig.

0: en Sonny & Cher, een van de nieuwe binnenkomers. 60 jaar geleden in de top 40 van die tijd. En het nummer Little Man. En u weet het, de Veronica top 40. Die kon u elke zaterdagmiddag beluisteren. Tussen 2 en 4 uur op Radio Veronica op de 192 meter. En de presentatie die was in handen van Joost de Draaier. Den Draaier. Ja, volgens mij wel. Weet je wat? We gaan een overzicht geven van de top 10 van precies 60 jaar geleden. En ik heb de top 10 van de Veronica Hitparade, de Veronica top 40 voor me liggen van 1 oktober 1966. En die top 10 die zag er toen als volgt uit. Nummer 10, The Outsiders en Keep On Trying. Nummer 9, Stevie Wonder met Blowing In The Wind. Nummer 8, The Sandpipers met Guantanamera. Die hebben we onlangs nog gedraaid. Nummer 7, twee uitvoeringen van The Rolling Stones en David Garrick van het nummer Lady Jane. Nummer 6, Donovan met Sunshine Superman. Nummer 5, The Loving Spoonful met Summer In The City. Nummer 4, The Troggs met With A Girl Like You. Nummer 3, Los Bravos met Black Is Black. Nummer 2, sterk stijgend de Small Faces en All or Nothing. En nummer 1, net als de week daarvoor en de week daarvoor en de week daarvoor en de week daarvoor, de Beatles met de plaat met twee A-kanten, namelijk Yellow Submarine en Eleanor Rigby. En die staan dus nog steeds op de allereerste plaats van de Veronica Top 40. En dat is deze keer de Veronica Top 40 van 1 oktober 1966.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.

0: Originele uitvoering van dit nummer. De Cascades zijn dat en Rhythm of the Rain. En hier in Nederland kunnen we het nummer natuurlijk veel beter in de uitvoering van Rob de Nijs. Nou, daar straks meer over.
1: Oud nieuws bij Bobo Mars.
0: En we hebben weer een berichtje uit de krant. En dat is deze keer het Leidsdagblad van 30 september 1966. En dat gaat over Lisse, tenminste over iemand uit Lisse. Want de krant die meldt het volgende. De wijze waarop een 31-jarige luitenant ter zee van de elektrotechnische dienst der tweede klasse uit Lisse uit zijn financiële moeilijkheden trachtte te komen, vond de fiscaal bij de permanente krijgsgracht Nederland voor de zeemacht, meester van E, uitermate kwalijk. Hij vorderde voor een valse aangifte van diefstal en voor enige manipulaties die niet door de beugel konden een gevangenisstraf van 3 maanden, waarvan een maand voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. En meester van Ewy wilde een beslissing over eventueel ontslag van de marineofficier overlaten aan de militaire overheid. De krijgsraad veroordeelde verdachte 's middags tot een gevangenisstraf en ontslag uit de militaire dienst zonder ontzegging van de bevoegdheid om bij de gewapende macht te dienen. De officier had zich in financiële moeilijkheden gewerkt door uitspattingen in Amsterdam. Het ontbreken van gelden van zijn traktement wilde hij voor thuis geheim houden. En daarom verzon hij diefstal van zijn portemonnee met 650 gulden. Hij meldde de politie dat de portemonnee moest zijn gestolen in de trein van Delft naar Den Haag of in de tram op weg naar zijn werk. Maar in werkelijkheid had hij de portefeuille zonder geld aan een portier bij een gebouw van de marine overhandigd. En op zijn eigen kantoor kreeg hij even later een telefoontje dat zijn portefeuille was gevonden. Dat bleek dus allemaal niet te gaan. En dat meldde het Leidsdagblad op 30 september 1966 in de editie van die dag. Nou, ik had het net al over de Cascades met Rhythm of the Rain. Toen draaiden we de originele. Maar 2 maanden later bracht Rob de Nijs het nummer ook in het Nederlands uit. En weet u wat, die gaan we ook draaien. Hier is Rob de Nijs, maar dan met Ritme van de Regen.

droge dagen eindelijk. En dan gaat hij van de vorm plaatjes draaien die over de regen gaan. Allereerst dus de Cascades met Rhythm of the Rain. En daarna de Nederlandse uitvoering van Rob de Nijs van precies hetzelfde nummer. 2 maanden later uitgebracht. En dat heet Ritme van de Regen. U heeft misschien al begrepen, we zijn weer aangeland in het deel van het programma van de Boboemers, waarin we teruggaan naar een bepaald jaar en muziek uit dat jaar draaien. We gaan weer terug naar 1963. En de Cascades was de eerste en Rob de Nijs de nummer tweede. We gaan dus tot het hele uur muziek draaien uit het jaar 1963.

infoterrein en het angstwekkend gieren van de sirenes die zich naar de brand spoedden met de brandweerauto's. Maar zij waren ook weer spoedig gerustgesteld, want er was geen echte ramp, toch slechts een zo realistisch mogelijke nabootsing daarvan met luchtalarm, bominslag, brand en gewonden in het kader van een oefening van de bedrijfszelfbescherming van de Sint-Bavo-stichting in samenwerking met de gemeentelijke zelfbescherming. Vanuit de commandopost, bezet door de heer Verwater met assistentie van de heer Stikkelbroek en waar rappe ordonnansen af- en aansnelden, werden de brandweer-, reddings- en EHBO-ploegen van de stichting naar de plaatsen des onheils gedirigeerd en werd de hulp van de ploegen van de gemeentelijke zelfbescherming ingeroepen. In zeer korte tijd waren de branden geblust, de gewonden uit soms zeer netelige posities gered en voorzien van eerste hulp naar het inmiddels met bekwame spoed in zaal 1 ingerichte gewondenest vervoerd. Nou, dat was een berichtje uit het Leidsdagblad van 30 september 1966... over een rampoefening die de Sint-Bavo-stichting volgens de krant zou hebben bedreigd.

0: En ook dat komt uit 1963. Helen Shapiro is dat. En het nummer Queen for Tonight. Waarmee zij in dat jaar scoorde. Weet je wat, het bevalt me wel al in de oude nieuwtjes van 60 jaar geleden. Hier is er nog één.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Deze keer is het uit Noordwijk. En het staat ook in het Leidsch Dagblad van 30 september 1966. Want de krant die meldt het volgende. De laatste weken kwamen bij de Noordwijkse politie verschillende klachten binnen dat uit woningen op onverklaarbare wijze geld was verdwenen. Meestal gebeurden de diefstallen als de vrouw des huizes even afwezig was geweest en de achterdeur had opengelaten. Uit alles bleek dat hier een insluiper aan het werk moest zijn, die met grote brutaliteit optrad en zich niet ontzag om zelfs in de woonkamers naar geld te zoeken. Bij een familie aan de Kwarders van Uffortstraat kwam hij tot 2 maal toe binnen en verdween de gehele inhoud van een spaarvarken. Een huisvrouw aan de Duinweg miste na een korte afwezigheid al het papieren geld uit haar huishoudportemonnee, terwijl bij bewoonsters van huizen aan het Sluispad en de Hyacinthestraat geld en portemonnee bleken te zijn gestolen. En in totaal had de dief reeds enkele honderden guldens in de wacht gesleept. Bij het onderzoek kreeg de recherche tenslotte het signalement in handen van een jeugdige scharenslijper die in de buurt van de betrokken woningen was gezien. Straat voor straat kwam de men het dorp uit, doch van de jonge man viel geen spoor te ontdekken. Tot de insluiper zijn pechdag had. Hij opereerde toen 's morgens namelijk weer in de omgeving van de Kwarders van Uffortstraat en drong door tot de woning van de hoofdinspecteur van politie. De vrouw van de hoofdinspecteur die betrapte hem op

sterf en sloeg snel alarm. De knaap nam daarop de benen, doch mede door de aanwijzingen die de echtgenote van de hoofdinspecteur had verstrekt, kon hij enkele minuten later door rechercheurs op de Ruiterstraat worden gearresteerd. De 14-jarige jongen, die afkomstig bleek uit Leiden, bekende na een uitvoerig verhoor een groot aantal gelddiefstallen in Noordwijk, De Zelk en Katwijk. Met opbrengst had hij goede sier gemaakt, onder meer in cafés en eetgelegenheden, waar hij ook zijn vriendje rijkelijk had getrakteerd. En de ontspoorde knaap zal zich te zijner tijd voor de kinderrechter moeten verantwoorden. Dat was een berichtje over Noordwijk uit het Leids Dagblad van 30 september 1966.

0: Dat is Eddie Gourmet, die in mei 1963 een groot hit had met het nummer Blame It on the Bossa Nova. Dit zijn nog steeds de Bouwboemers. Mijn naam is Piet van der Voren en we draaien hele mooie muziek. Deze keer uit 1963.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bouwboemers.
2: Dit is Bo.
3: You broke my heart. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: weer zo'n typische 60er jaren hit. Uit 1963 zijn dit de Contours. En het nummer Do You Love Me die we draaiden. Eens even kijken, want ik zie dat we al aardig tegen het eind van het programma lopen. Maar we gaan nog even wat moois draaien.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: Zoals dit nummer van Ned Miller. Hier is From a Jack to a King.

lijkt wel een spel kaarten. From a Jack to a King. En dat is Ned Miller die wij draaiden als laatste plaat alweer zo'n beetje in deze Bouwboemers voor deze week. Nou, ik kan u nog eventjes vertellen dat u kunt de Bouwboemers beluisteren elke vrijdagavond tussen 6 en 7 uur. En de herhaling die is op maandagavond tussen 9 en 10 uur. En dat is allebei op onze lokale omroep Bouw. En u mag wat mij betreft ook wel eens luisteren naar het andere programma wat ik presenteer. En dat is Flashback Radio. Dat is met muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. En dat kunt u beluisteren op zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. En de herhaling van dat programma, dat is vervolgens op dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. Ook op onze lokale omroep Bouw. We gaan eruit met een instrumentaaltje. En dat is van de Jumping Jewels en het nummer Wheels. Wat mij betreft graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van de Bouwboemers.

0: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
1: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Ontdek het avontuur bij de Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
7: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
6: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Horen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
11: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij
11: Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
16: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
17: De omroep van de Bollenstreek.
18: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: en dan is het weer vrijdagavond, vrienden. En het is ook nog weer 7 uur geweest. En dat betekent dus dat we weer gaan luisteren naar Leven in de Brouwerij. Ik zeg een bijzondere goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Goedenavond.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
6: Showtime. Jouw weekend start vrijdagavond 7 uur. Met een nieuwe aflevering van Leven in de Brouwerij met Peter Brouwer.
0: Ja, vrienden, goedenavond. Ja, welkom bij Leven in de Brouwerij. Je weet het programma wat iedere vrijdag zich voltrekt tussen 7 en 8 uur in de avond. Ja. Tja, ja, wat hebben we een prachtige weekje achter de rug, vrienden. Het is niet te geloven. Ja, de zomer is voorbij en de nazomer is gestart, zullen we dan maar zeggen. Het lijkt er een beetje op dat Spanje een beetje richting Nederland komt. In plaats van dat wij Nederlanders naar Spanje gaan. Ik vind het wel goed zo, hoor. Ja. Nou, waar begonnen we zojuist mee? Een prachtige opname van Phil Collins. Dance into the Light heette die. De nummer staat ook op de DVD Live and Blues in Paris. Hier nog wel eens draaien. Maar dat is meestal in de winter. Hè, dat het koud is. Zondagmiddag eventjes de tv aan. DVD'tje aan. En genieten is dat. Hè. Ja. Nou ja, het is vrijdagavond. Dus het is nu ook weer genieten. En wat gaan we allemaal doen, vrienden? Ja, alles zit er weer gewoon in, zal ik maar zeggen. We hebben om 19:30 weer een mooie ballad die we gaan draaien. Onder het mom 19:30 half zacht. En straks tegen het einde van het programma hebben we nog een vergeten vinyl. Je weet het, dat is zo'n nummer uit de jaren 60. Die ook daadwerkelijk nog een beetje bekend moet zijn. Maar naast oude draaien we ook nieuwe. Zoals deze van Bruno Mars. De man maakt hit na hit momenteel. En deze mag er ook zijn, hoor. Ja, hij meldt zich al aan. Hier is On My Soul.

0: zijn laatste hit, single in successie van My Soul van Bruno Mars. En hij staat op nummer 11 in de Nederlandse top 40.
1: Jouw weekend begint vrijdagavond om 7 uur. Met Leven in de Brouwerij. Met Peter Brouwer. Dit is
0: Tja, die Bruno Mars. Hij moet alleen nog leren een mooi einde eraan te maken. Ja. Dan is dat zo ineens afgelopen. En ik vlieg er iedere keer in. Nou ja, we gaan weer even terug in de tijd, vrienden. We zitten inmiddels in 1978. Dit is Radio en Jack and Jill.

Ja, dat is een Amerikaanse band. Radio, je schrijft het een beetje anders. Maar wie erin speelde, was onder andere Ray Charles Jr. Ja. En ze hadden nog een hit, dat was You Can Change That. Die kun je misschien ook nog wel herinneren. En ja, je weet dat de mooiste hits komen voorbij. Zo ook deze uit 1977. Een lang nummer ook weer. Het More Than A Feeling. Prachtig hoor. Boston.

prachtig. Een oude vriend uit 1977, Boston, hebben een paar hits gemaakt. Dat was onder andere Amanda, Don't Look Back, maar de grootste was natuurlijk More Than a Feeling. Ja, deze dame kwam uit het niets. Het is een Amerikaanse country zangeres. En ze staat al wekenlang nummer 1 in de America Hot 100. Erg knap gedaan hoor. Het is Ella Langley, Houston, Texas.

lekker hoor, jongens. Ja, heerlijk. Ja, de ene lekkere naar de andere lekkere, ja. De laatste van Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Weet je hoe we dat in Nederland doen? Ja, meneer Iwap. Ja, dat staat voor Ik weet alles beter.

0: van die nummers van Teddy Swims, die staan allemaal heel lang in de top 40. Want dit is de opvolger van Gone, Gone, Gone. En die kwam tot nummer 4 en stond er 29 weken in. En ja, deze staat nu momenteel op nummer 3 en staat er ook al 23 weken in. Goedemorgen.
1: Mien, zijn de bitterballen al klaar?
2: Nee, ze zijn half zacht.
3: Half zacht. Half zacht.
0: Ja, je weet het, rond half acht, dan draaien wij altijd een mooie ballad. En als er iets een ballad is, nou, dan is deze het wel. Ik heb er een gevonden, Whitney Houston. Het is oorspronkelijk gemaakt door Dolly Parton in 1983. Die kwam er mee op nummer 2 in de Nederlandse top 40. En Whitney Houston deed het nog eens dunnetjes over. Die kwam er tot, stond 9 weken nummer 1 in de Nederlandse top 40. Ja, welke kan dat dan zijn? Alleen maar I Will Always Love You.

Alex Warren, ja, hij is nog niet zo lang bezig, maar hij heeft inmiddels al 9 keer in de top 40 gestaan, waarvan 7 nummers meer dan 20 weken in de lijst stonden. Nou, doe dat maar eens na. Dit was zijn laatste, Emerald Eyes. Douwe Bob heeft ook weer een nieuwe. Alleen, ja, die gaat een beetje langzaam. Ik hou er niet zo van, dus ik draai nog eventjes een oude. En hij heet With You.

vinden. Dat was een nummer van Inner Circle. Dat was een bandje uit Jamaica. En in totaal kwamen ze 5 keer de top 40 in gestormd. En dit was hun grootste hit. Sweet a la la la long. Ja. Wat een titel, hè? Ja. En dan is het tijd voor het vergeten vinyl, vrienden. Je weet het, je kunt hem aanvragen op lidb@bollastreekomroep.nl. Dan komt hij bij mij terug. Gaan we zeker kijken wat we er volgende week mee kunnen doen. En ja, wat gaan we deze week er dan van maken? Nou, ik heb een hele mooie gevonden. Die vindt iedereen wel mooi, denk ik. Het is een van de allereerste singles van The Golden Earring. En wat moet ik daar nou over vertellen? Ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd. Iedereen weet het zo langzamerhand wel. Dus ik denk dat we maar gewoon maar moeten gaan draaien. Hij moet uit de 60e jaren komen. Nou, dat is hij. Hij kwam uit 1966. Hij kwam tot nummer 2 in de Nederlandse top 40. Stond er 15 weken in. Nou, wat kan er anders zijn? That Day. Muziek die je altijd is bijgebleven. Toch is het vergeten vinyl.

0: Ja, vrienden. Als ik op de klok kijk, dan loopt het alweer rap naar de tijd zijn van 8 uur toe. Dat betekent dat we plaats moeten gaan maken voor de boodschappen, zal ik dan maar zeggen. Ja, ik hoop dat je het leuk vond. Laat het rustig even weten. Schrijf het aan het bekende adres. Ik laat het zo meteen nog even een keer horen. En ja, laten we die afspraak dan maar maken. Hè? Ja, je weet het al, denk ik. Volgende week weer. Volgende week vrijdag om 7 uur is er weer een leven in de brouwerij. En ik vertrouw erop dat je er allemaal bent.
1: Dit was Leven in de Brouwerij. Wilt u reageren? Doe dit dan aan lidb@bollenstreekomroep.nl. De reactie hoort u dan een week later in het programma. Want volgende week vrijdag om 7 uur is er weer een leven in de brouwerij. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
0: Ja, we gaan eruit met een hele mooie vrienden van Queen. Dat is ook weer een lange. Hè? Er is veel lange platen gedraaid dit uur. Dit is Heaven for Everyone van Queen. Nou, bedankt dat je erbij was. We zien elkaar vast volgende week. Bye bye.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pulcaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbeekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pulcaar Slaapcomfort.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pulcaar Slaapcomfort. Wasbeekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
2: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FCSurprise.nl.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
11: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding, lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
12: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
13: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioXBeats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioXBeats voor nieuwbouw en renovatie. BioXBeats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
14: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

voordat je het weet is er weer een jaar voorbij. Het is oktober. We zitten alweer in het laatste kwartaal van het jaar. En de Vices bezingen dat. Nou ja, ik vertaal het een beetje vrij maar. Before it might be gone. Het is zomaar weer voorbij. En dan zitten we straks alweer in 2027. Tot die tijd, nog 13 weken, breng ik je gewoon weer, net als elke week, een uur lang mooie alternatief pop en rock in Twilight Zone op Bollestreek Omroep. De eerste van vanavond, die was van de Vices. Queens of the Stone Age, die zijn terug met nieuw werk. Op 30 oktober verschijnt Perfect, hun nieuwe album. Je hoorde al die bijzondere single Easy Street, die de band opnam met zangeres Nikki Lane. Daar is nu een opvolger van uitgekomen en die, moet eerlijk zeggen, die is toch wat meer in de lijn van het bekende werk van de band. En het is eigenlijk wel een mooie band, Queens of the Stone Age. Toen ze begonnen, een jaar of 20 geleden, had ik zoiets, ik weet het niet. Wat moet ik met die stoner rock? Ik vind het wel oké, maar ben niet per se groot fan of zo. Maar we draaiden het wel, want het paste gewoon heel goed in het alternatieve werk wat we deden in Twilight Zone. En dat is nog steeds zo. Maar 20 jaar later is die band wat mij betreft echt enorm gegroeid en de goede kant op. Ik word gepakt door de liedjes van de band. En dat geldt ook voor die nieuwe single. Als je in het Engels hebt over je significant other, dat is wat wij een beetje je betere helft noemen. Je partner, je maatje, je relatie. En daarom is het wel een aardige dat ze het nu hebben over je insignificant other.

zo'n beetje ongewoon gestart van het programma van vanavond. Maar wat een prachtige single ook, die nieuwe van Queens of the Stone Age. En er komen nog wel meer rustige werkjes aan, maar maak je geen zorgen. We gaan ook nog beuken tussen nu en 9 uur. Het Britse kwartet Kyo, die bracht een jaar geleden hun debuut-EP Siren uit. En daarna werd het toeren en stond Alternative Rock scene op zijn kop. En That's Me werd al snel een publieksfavoriet. En dat is te merken. Die plaat wordt overal gedraaid in de afgelopen maanden. Op 25 juli is ook het debuutalbum van Kyo verschenen. Put a Smile on For Me heet die plaat. En er is nu een opvolger van That's Me. En die klinkt echt heel anders en heet Bird on a Wire.

Wat voor ons de popronde is, dat noemen we in België de nieuwe lichting. En ook daar komen geweldig leuke bandjes uit naar voren die zomaar de Noordgrens oversteken en dan ons land beginnen te overspoelen. Lightspeed was finalist in de laatste nieuwe lichting. Het is indie rockband uit Gent die ineens begint door te breken. Hoog tempo, lekkere riffs. En dat is het recept voor hun nieuwe Once.

0: en Dennis van der Voort.
1: Nou, je snapt natuurlijk al met de Lightspeed uit Gent. En het is echt wel lekker om te horen wat er allemaal nog meer vanuit onze zuidenburen ons land binnenkomt. Want ook de Rats komt uit diezelfde nieuwe lichting. De postpunk is wat ze maken. De band heeft net hun debuutalbum Boxing Days uitgebracht. Het was een ideetje dat ontstond bij het opnemen van Rolling with the Punches. En dat leidde weer tot debuutsingle Boxing Day, zonder S dus. Weer zo'n lekkere, gave Belgische band die het gaat maken in ons land. En ja, laten we het maar doen. Die debuutsingle van The Rats.

Hoe dan? Al die Belgen die zulke geweldige muziek de grens over rammen. Lekkere band, The Rats en Boxing Day. Kasabian gaan we het over hebben. Zij brachten in september 2001 hun debuutalbum uit. Op elk continent verscheen de platen in andere kleur hoes. Het was wel grappig. Moet je even terugdenken aan die tijd. In sommige landen zat er een kopieerbelemmering op. Ik ben er zeker van dat dat een paar dagen geduurd heeft. En toen was het alweer gebroken. Maar dat maakt niet uit. Muziek zag er 25 jaar geleden echt anders uit. De band zet ermee wel een geluid neer dat een mix was van alternative rock en elektronica. De plaat werd goed ontvangen door het publiek, maar muziekkenners waren wel wat kritischer. En toch vestigde Kasabian zich ermee. En draaien we hun muziek 25 jaar later nog steeds. En hebben ze echt wel hele goede liedjes gemaakt. Ik moet zelf zeggen, Underdog vind ik altijd een lekker favoriet. Maar terug naar, naar die eerste plaat. Want daar stonden echt goede liedjes op. Zometeen LSF na Club Food.

De Warning is terug met de nieuwe single. De opvolger van Kerosene van deze Mexicaanse bitches is Bite My Tongue. Voel je het een beetje? Is niet lekker, hè?

Je kent ze nog wel van Letter from America, dat ze opnamen van de Proclaimers als WK-hit om hun lokale helden, het Schotse voetbalteam, te supporten op het afgelopen WK. Support was goed, de band kwam niet zo ver. Of de band, het team kwam niet zo ver. De band wel. MK Dash, dat is de nieuwe single. Een plaat met een mooi thema, namelijk reflectie. Reflectie op veranderingen, plaatsen die je goed kende en langzaam veranderden. En dat zagen ze gebeuren in hun eigen Glasgow. De stad die niet meer is wat ze altijd was. Dit is de nieuwe Gallus.

0: Jim Root is de gitarist in Stone Sour en Slipknot. Daar werd hij in 1999 opvolger van Josh Bernard. Later werd hij een van de grote songwriters van de band. Root is vandaag jarig. Hij is 55 jaar geworden. En mooie reden om Wait and Bleed uit de kast te halen. En dat doen we zo meteen.
1: Twilight Zone. Oasis. Queen's Pleasure.

Zo, wakker. Nou, dat mag ook wel. Het is vrijdagavond, 9 uur bijna. Tijd voor om je weekend te gaan vieren. En hier hebben we je lekker mee wakker geschud. Ja, en daarmee komt deze aflevering van Twilight Zone tot een einde. Volgende week vrijdag ben ik terug met meer nieuwe muziek. Vergeet ook niet om de Twilight Zone Radio te volgen op Facebook voor alle nieuwe muziek. En check ook de Twilight Zone Weekly uit op Spotify. Daar hoor je alle platen van vanavond nog een keer terug zonder mij er tussendoor. Dan blijf je altijd op de hoogte van alle nieuwe liedjes die in Twilight Zone voorbij zijn gekomen. En geniet ook van je weekend en van de laatste van vanavond. Een paar weken geleden braken ze de bitterzoet in Amsterdam nog af. Bleach 93 en hun nieuwe Figure 8.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
2: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 9 uur.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
8: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
7: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
9: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen, na jaren.
7: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
11: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. puur van oorsprong. Proef het verschil.
12: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
13: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
14: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
15: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
16: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

De toekomst. De toekomst. De toekomst. De toekomst.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Versner na de winst.
6: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
5: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
8: Slaap je goed, dan leef je beter.
9: Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
10: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
12: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
13: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
15: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekelaan 67, Sassenheim.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
2: Het is vrijdagavond, even na 10:00. Je hebt afgestemd op Bo. Dit is de Banjo Show. Geluiden uit het zuiden van de Verenigde Staten. Samengesteld en gepresenteerd door Giel de Banjo.

En die wenst jullie weer een heel hartelijk welkom bij de 1267ste editie van de Banjo Show. En het is een speciale show in meerdere afleveringen. Twee, denk ik, nu. Over het Rich Artone label. Alles daarvan is ondertussen verschenen. Met als ondertitel Appalachia on Record 1948-1954. Rich Artone was het bedenksel van James Hobart Stanton uit Johnson City, Tennessee. Hij was in de muziek terechtgekomen toen hij nog op school zat, een jukebox-exploitant ging helpen. En toen hij van school afkwam, begon hij zelf compagnon een jukebox-firma. In 1946 verkocht hij zijn aandeel in de jukebox business en startte hij een muziekwinkel, annex een platenlabel, zijn grote droom, Rich Artone Records. Als studio gebruikte hij de studio's van de radiostations uit de buurt en huurde dan ook de technici in. Hij had een enorm succes vanaf 1947 met de Stanley Brothers. En toen ontdekte hij ook de Bluegrass. En zo komt Rich Artone aan zijn naam als Bluegrass label. Maar ze maakten veel meer soorten muziek, zoals je in deze collectie ook kan horen. Country, honky tonk, hillbilly, boogie, rockabilly, gospel en folk zijn allemaal te horen op dat label. De oplages waren behoorlijk klein, meestal een paar honderd stuks. Soms, als er een hele grote oplage was, dan waren het er 1000. Maar van de Stanley Brothers had hij een stuk meer nodig. Dat successtory duurde tot 1954. Toen ging hij zijn aandacht richten op De opnamestudio die toen begon, Champ Recording Company. Maar het label bleef tot de jaren 70 bestaan. Jim Stanton overleed op 15 juli 1989. En vanavond pareltjes uit zijn collectie. Ik begin met de Stanley Brothers. Ralph en Carter Stanley uit de McClure, Virginia, begonnen in 1946. En ze maakten de eerste platen voor Rich Artone Records in 1947. Wat ik nu ga draaien is een cover van een nummer van Bill Monroe. En het riep ook gelijk de woede op van Bill Monroe, de vader van de bluegrass muziek. Die vond dat zijn muziek werd nagedaan. Hij had het nummer Molly and Tenbrook een aantal keer op de radio gespeeld. En de Stanley Brothers zaten naast de radio met een bloknoot om de teksten op te schrijven. En brachten het nummer eerder uit als Bill Monroe zelf. En daar was hij niet echt blij mee. Luister naar Ralph en Carter Stanley. Op banjo en gitaar, bijgestaan door Pee Wee Lambert. Op de mandoline en Art Wooten op de fiddle. Ray Lambert op bas. Opgenomen in de zomer van 1948. Het nummer over twee racepaarden. Molly en Tenbrooks, de Stanley Brothers.

En dat waren de Bailey Brothers. Charlie en Danny Bailey uit Pressman's Home in Poor Valley, Tennessee. Ze begonnen in 1947 als de Happy Valley Boys, een country band. En vanaf 1948 ontdekten ze de bluegrass en de rest is historie. Dit was een opname uit dat jaar 1948. John Henry van de Bailey Brothers. Twee nummers nu van Buster Peck. Buster Peck en de Lonesome Pine Boys. Buster Peck werd geboren als Stuart Leslie Peck in Russell County, Virginia. Hij was een soort wonderkind. Voor zijn vijfde speelde hij al gitaar. En zijn eerste band had hij toen hij 18 werd. Dit is een opname van zijn band The Lonesome Pine Boys uit 1952. Ik draai allereerst Somebody Else Still Loves You. En daarna Better Late Than Never. Buster Peck en The Lonesome Pine Boys.

Better Late Than Ever, dat was Buster Peck en zijn Lonesome Pine Boys. Ik wilde je toch ook wel wat country muziek laten horen van het label Rich R. Tone Records. En dat ga ik doen met de twee komende voorbeelden. Allereerst de Blue Mountain Boys, opgericht door Perry Calvin Westland, die het nummer ook zingt. Hij werd geboren in Pennsylvania en getogen in Maryland. Had zijn eerste band op zijn 18e. En dit is een opname van eind 1949. Little Birdie noemde ze het. Het is eigenlijk Free Little Bird wat ze zingen. Gaat even fout. Dan komen ze er nu aan.

I'm changing business all around. Bijvoorbeeld van de countrymuziek op Rich R. Tone Records. Het platenlabel wat vanavond centraal staat in deze Banjo Show. Dit waren Jackie Lane en de Tennessee Valley Boys uit Greenville, Tennessee. Ze begonnen in 1944 als trio en dit was een opname uit januari 1950. Goed, terug naar de Stanley Brothers. Ralph en Carter met Are You Waiting Just For Me? En vervolgens A Little Glass of Wine. De Stanley Brothers.

The Little Glass of Wine door de Stanley Brothers. Oeh, daar waren ze alweer. Maar we gaan over naar Jimmy Renfro en de Memory Valley Boys. Jimmy Renfro kwam uit Burnsville, North Carolina. Kwam als tiener in aanraking met de muziek en had zijn eerste bandje toen hij 19 was, de Mountain Wranglers, vanuit Johnson City, de thuisstad van Rich R. Tone Records, waar hij naartoe verhuisd was. Vanaf 1949 had hij de band waarmee je hem zo dadelijk gaat horen, de Memory Valley Boys, tot eind jaren 50. En toen stapte hij over naar de gospelmuziek en ging hij samen met zijn vrouw Mildred gospel zingen en verhuisde ze naar Florida. Dit is een opname van begin februari 1952 in gezelschap van een studio-pianist. Estes is de bestes. Estes is Estes Kefauver. En de ondertitel van dit nummer is Kefauver for President Fight Song. Een politiek nummer van Jimmy Renfro en de Memory Valley Boys. En daarna hoor je hem nogmaals met de Tennessee Fishing Song. Hier zijn Jimmy Renfro en de Memory Valley Boys.

En dat was Jimmy Renfro met zijn Memory Valley Boys. Jim Eanes is een bekende naam in de bluegrass muziek. Hij maakte heel wat plaatjes en was ook in Nederland te bewonderen een aantal keren. Hij werd geboren in Mountain Valley en getogen in Martinsville in Virginia. Als kind pakte hij per ongeluk natuurlijk een gloeiend hete pook die net in de open haard had gelegen, pakte hij vast. En daardoor kreeg hij een helemaal vervormde hand, maar leerde toch gitaar spelen. Zijn allereerste band was de bekende Roy Hall en de Blue Ridge Entertainers. In 1940 begon hij daarmee. In 1948 maakte hij deel uit van de allereerste Foggy Mountain Boys, de band van Flatten's Crooks. Maar dat duurde maar een paar weken, want toen werd hij weggekocht door Bill Monroe en werd hij een tijdje een bluegrass boy. In 1949 richtte hij zijn eigen band op, de Shenandoah Valley Boys. Dit is een opname uit najaar 51 voor het Blue Ridge Records label. De platen werden vervolgens geleased door Rich R. Tone Records. Ik draai Blue Yodel No. 1 en de Florida Blues. Jim Eanes.

En dat was de Florida Blues door Jim Eanes met zijn... Hou nou toch op. Dat was Jim Eanes met zijn Shenandoah Valley Boys. Goed. Ik ga je nu een voorbeeld laten horen van de gospelmuziek die op Richard R. Tone te vinden is. Dit is het Crusaders Quartet uit Middlesbrough, Kentucky. Bestaande uit John Cyprian Kaywood op gitaar en tenor vocalen, Earl W. Young op lead vocalen, Elmer Mason op bariton en Joe Price zingt de bas. Ze hebben bestaan tot mid jaren 50 en dit is een opname uit het voorjaar van 1949. Luisteren naar de Crusaders Quartet met I've Got That Old Time Religion in My Heart.

En dat was Bluegrass Gospel, The Stars in My Crown door Buster Peck en zijn Lonesome Pine Boys. The Church Brothers and the Blue Ridge Ramblers was een bekende band op Rich R. Tone label. The Church Brothers and Bill, Edwin en Ralph uit Mount Pleasant, North Carolina. Bijgestaan door Johnny Nelson op de banjo en Ralph Pennington op de bas. Ze begonnen in 1946 onder invloed van de muziek van Bill Monroe. Ze begonnen dus bluegrass te spelen. Luister naar I'm Lonely For You and A Sweeter Love Than Yours I'll Never Know. The Church Brothers.

En de Church Brothers brengen ons naar het eind van deze Banjo-show. Het is alweer voorbij, dit uurtje muziek uit de archieven van Rich Artone Records. Het platenlabel wat vanavond centraal stond. En het was de eerste van twee uitzendingen over dat prachtige label. Tenminste, ik hoop dat jullie het ook prachtig hebben gevonden. Dat jullie volgende week jullie radio wederom inschakelen. Zelfde tijd, zelfde zender. Dan ben ik er ook weer. Dit was hem voor deze week. Ik ga afsluiten met de Bailey Brothers. Al eerder aan bod geweest in deze uitzending met een instrumental getiteld The Happy Valley Special. Dit was de Banjo Show voor deze week. Tot de volgende.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober... met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
14: Dit is Bo,
15: de omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek en informatie voor

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
11: De omroep van de Bollenstreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigt een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer. Vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
11: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.